NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden die betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Het Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten, die komen er niet. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk, Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1 en Zwitserland was net met 2-0 te sterk voor Algerije. En die extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclame uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. Normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc. Het weer in het noordoosten, lokaal nog wat regen, verder geregeld zon vandaag. Vooral in het zuiden van het land. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
6: Het was tijdens het journaal gisteravond. Rob Trip zat midden in een zin en plop, mijn internet en tv eruit. Wat volgde was een rustige, maar ook wel rare avond. Want het besef dat de digitale snelweg even is afgezet, dat wil er heel lang niet indalen. Steeds weer even checken, weet je wel. Nou, vanochtend werkt het weer, maar ik ben er toch minder gerust op.

0: De dans naar het oosten, de dance to the east, vertaald. Nuts, crackers and borrowed pieces van Piotr Tchaikovsky en door Wolf Kerschek bewerkt, Jorde. Onder andere Asia Fateyeva op de saxofoon. Ik heb een bril op het nachtkastje laten liggen. Nou, goedemorgen, het is 3 juli vandaag. Ja, waar moet je heen? Die vraag komt op meerdere voorpagina's terug vandaag. Waar moeten de Oekraïners heen bijvoorbeeld in Nederland? Er is geen aanpak voor hun problemen bij hun opvang. Daarover schrijft Trouw. Hun mentale welzijn verslechtert. En post-covid-patiënten, waar moeten die naartoe? Enkele honderden hebben intensieve zorg nodig, maar kunnen die niet krijgen. Dat lees je op de Volkskrant. De forse toename van euthanasie in Nederland de afgelopen 25 jaar. Daarover schrijft NRC. Vergrijzing, een falend zorgsysteem spelen daar een rol in. En waar het met het Nederlands elftal naartoe moet, daarover schrijft het AD. Straks meer uit de kranten met Meili Vos. Wij gaan op weg naar 9 uur. Gijs voor de techniek, Jacobus voor de muziek. Welke kant gaan wij op eigenlijk?
1: Nou, een beetje geholpen door onze ontbijtgast hebben we een prachtige spinvis.
0: Ah, heerlijk.
1: Parel.
0: Mooi.
1: En toen dacht ik, dan komen we een tweede uur doen we ook een parel vissers.
0: Geweldig. Maar nu volgen we de bordjes Shostakovich, begrijp ik. Oké, hier naar rechts. Welkom bij de ochtend.

Vierde deel, het Allegro uit de sonate voor cello en piano van Dmitri Shostakovich, Nicolas Altstedt, cello, Vasil Saï, piano. Ja, mooie combinatie, cello en piano. Ook mooi, piano en viool. Deze week is het debuutalbum van de jonge Amerikaanse violist Micklin Leipang, samen met pianist Nigel Yandel, onze cryptoprijs. Dus als je meedoet, maak je daar kans op. Voor 8:45 graag de goede oplossing bij ons binnen via de NPO Luister-app. Dat is het snelst, kun je ook een bericht inspreken. Of mailen mag ook naar deochtend@kro-ntv.nl. En de opgave van vandaag luidt als volgt. Ceremoniële variant van het waterballet. Veel succes.

0: Het Scottish National Orchestra onder leiding van Naomi Ervie met het laatste deel, de vierde deel uit de Maskerade suite van Aram Khachaturian. Het is bijna 7:15. En vandaag is Meili Vos mijn ontbijtgast, voorzitter onder andere van de Eerste Kamer. Hij heeft voor ons het nieuws in de kranten alvast bekeken. Meili, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je opgevallen vandaag in het nieuws?
1: Nou, dat valt me al een paar dagen op. De hevige aanvallen van Rusland in Kiev. Mm. En waarin weer, zoals ze doen gebruikelijk voor de Russen, ook veel burgerdoelen worden aangevallen.
0: Ja. Yeah.
1: En deze keer, er zijn alweer ongeveer 27 doden zijn nu al geteld. En ze hebben ook een opslagplaats van het Rode Kruis aangevallen. Waardoor er ongeveer 1,5 miljoen aan materiaal is vernietigd. Ja, en het zijn dat soort aanvallen. Je kan er gewoon niet bij dat je dit doet.
0: Ja, ja, het is inmiddels las ik ergens in de krant dat de Russen het gebruik van drones ook steeds meer hebben ontwikkeld. Dus het gaat hard tegen hard. Oekraïne slaagt erin om ver in Rusland ook olievoorraden aan te vallen. En intussen zitten wij met heel veel vluchtelingen in Nederland die niet weg kunnen, schrijven de kranten. Het blijft ingewikkeld, hè?
1: Het blijft ingewikkeld. Mm-hmm. Ja, en je zou willen dat is een keertje zonder al dit soort aanvallen en ellende voor mensen. Want het is natuurlijk aan de Oekraïnse zijde is het allemaal ellendig, maar voor de Russen is het ook ellendig.
0: Ja, ja.
1: Dat zich dat oplost. En daar heb je internationale organisaties voor, waar overigens Rusland niet meer mee praat.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zou toch wel een oplossing, tenminste een oplossing. Daar moet het denk ik uiteindelijk gebeuren.
0: Ja, bemiddeling door een internationale organisatie.
1: Ja,
0: zo,
1: ja.
0: Waar
1: en dit weekend, dit weekend vindt er de jaarlijkse vergadering van de assemblee van de OVSE plaats. En de OVSE is de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa. Dat is een hele grote organisatie waar 27 landen bijeenkomen en bijvoorbeeld verkiezingswaarnemingen organiseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze hebben ook een jaarlijkse assemblee en dit jaar wordt dat in Den Haag georganiseerd. In de stad van vrede en recht.
0: Ja.
1: Rusland deed eigenlijk tot voor kort mee, maar na de inval in Oekraïne niet meer. Want je moet wel over vrede en samenwerking kunnen praten.
0: Ja, ja. Speelt
1: maar dat is dus...
0: Ga je gang.
1: Ja?
0: Nee, ga je gang.
1: Nee, dat is, het moet uiteindelijk gebeuren, maar het is heel lastig praten met een land wat niet luistert en wat zo'n totaal ander idee heeft over wat democratie en vrede en wat goed is eigenlijk voor je eigen burgers. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.
0: Ja, ja. Speelt Nederland er ook nog een rol in? En speel je daar zelf ook nog een rol in?

0: Ik weet ook dat parlementariërs vanuit de Eerste en Tweede Kamer ook zeer actief meedoen met de verkiezingswaarnemingen en ook in de zeer actief zijn in die parlementaire assemblee. Dat is een soort parlement van al die verschillende afgevaardigden uit de 27 landen.
1: Ja. Betekent dat dat je als voorzitter van de Eerste Kamer daar ook nog een rol moet spelen dit weekend?
0: Ja, dus ik zal daar ook zaterdag bij de opening zijn. Ik geef ook een speech en mijn collega Tom van Kampen ook. En dan zijn er een heleboel verschillende bijeenkomsten waar al die parlementariërs, afgevaardigden ook aan deelnemen. Het is ontzettend goed voor de internationale diplomatie dat parlementariërs elkaar in dat soort fora tegenkomen. Dat je elkaar zien, elkaar in de ogen hebben gekeken, elkaar de hand hebben geschud, weten wie die ander is als mens. Dat is zo, ja, dat is bijna niet zoveel meer belangrijker dan over elkaar lezen. En dat gebeurt dus bij dit soort internationale gremia.
1: Ja, ik wens je daar alvast veel succes bij die OVSE-conferentie in Den Haag. Kunnen we tot slot nog wat muziek voor je draaien?
0: Ja, zeker. Ik heb Parel van Spinvis weer eens opgediept uit mijn playlist.
1: Dat is fijn.
0: En die vind ik leuk. Drie weken geleden was de Japanse keizer op staatsbezoek hier. Ook weer een onderdeel van hele belangrijke betrekkingen.
1: Ja.
0: En hij was ook in het Mauritshuis en hij keek daar natuurlijk naar het meisje met de parel. Want die gaat namelijk in de zomer tijdelijk naar Japan als het Mauritshuis wordt verbouwd.
1: Ah.
0: En ook ja, onderdeel van het goede diplomatieke betrekking is het elkaar uitlenen van kunstwerken. Maar voordat dat gebeurt, moeten we toch echt even luisteren naar Parel van Spinvis. En het schilderij weer even voor ogen houden.
1: Ja, overigens opent hij vandaag ook het Wonderful Festival, hè, vanavond.
0: Wonderful. Ja, daar ga ik dit weekend ook in. Daar ga ik zondag heen. Ik ga zaterdag naar de OVSE. Ja. En zondag ga ik naar Wonderful.
1: Okay, veel plezier daar. En dank voor deze selectie uit het nieuws. Meili Vos, voorzitter van de Eerste Kamer.

paar ogen van het album 7696 uit 2020 van de Spinvis. Erik de Jong, vanmiddag staat hij, dit was trouwens samen met het Nederlands Kamerkoor. En vanmiddag staat hij met het Wonderful Festival Orchestra bij Kasteel Groeneveld in Baarn. Op de eerste dag van het Wonderful Festival wat daar plaatsvindt. Dat is vanmiddag rond 4 uur, wonderful.nl voor meer informatie.

0: de... Oh. Dat was die laatste pianist die nog even wilde.
1: Extra Alexander.
0: Ja, dit waren de stukken voor piano. Zeshandig van Sergei Rachmaninov. En de producent van dit album is voor in de Rolodex begonnen. Die heeft drie Alexanders gevraagd. Alexander Tarot, Alexander Melnikov en Alexander Mazar om samen te spelen. Dat ging ze heel goed af. Het is 7:30. Tijd voor het nieuws. Honderden daders van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik hebben de afgelopen jaren kortingen op hun straf gekregen. Ze kregen die lagere straffen omdat hun rechtszaken te lang duurden. Zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Toezichthouder de Algemene Rekenkamer maakt zich grote zorgen.
2: Het belangrijkste is natuurlijk dat mensen te lang moeten wachten tot hun zaak, of ze nou slachtoffer of dader zijn. Indirecte effect is natuurlijk dat mensen op een gegeven moment het vertrouwen kunnen verliezen in de rechtsstaat, hè? In politie en justitie en de onafhankelijke rechtspraak. Dat moeten we met z'n allen zeker niet willen.
0: De Rekenkamer zegt dat de vertraging ontstaat doordat politie, justitie en de rechtspraak nu slecht samenwerken. De strafkortingen liepen soms op tot 3 jaar. Twente Airport komt definitief in handen van een groep ondernemers. De provincie Overijssel heeft ingestemd met het verhuren van het vliegveld bij Enschede. Later worden de ondernemers eigenaar ervan. Twente Airport is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar draait verlies sinds de heropening in 2017. Het vliegveld wordt nu vooral gebruikt voor zakenvluchten en om vliegtuigen te stallen. Vakantievluchten zijn niet aan de orde. In het zuiden van Frankrijk zijn bijna 3000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. De brandweer probeert het vuur met blushelikopters en blusvliegtuigen onder controle te krijgen. Veel van de mensen die moesten vertrekken stonden op de camping. Ook deze man moest zijn spullen pakken.
3: Al die kleine brandjes worden heel snel overgezet naar andere plekken. Alles is hier kurkdroog en het blijft maar opflakkeren, dus op verschillende plaatsen tegelijkertijd. En ik denk dat ze het... Eigenlijk momenteel nog niet helemaal onder controle hebben.
0: De Franse regering heeft vanwege de natuurbranden een crisisteam opgericht. Dat staat onder leiding van premier Le Cornu. In Maastricht zijn de Vrijthofconcerten van André Rieu voor de 20e keer begonnen. Vanwege dat jubileum pakt Rieu uit met gastoptredens van tal van Limburgse artiesten. Onder andere de 80-jarige carnavalsartiest Frans Teunis staat op het podium. Hij is zo trots als een pauw op de samenwerking.
4: En dat is zover met zo'n maand te maken werken. Terwijl ze ook zelf een eigen optreden met dit. Dit is dat diamantje om een kroontje wat in de neet had.
0: Ja, Teunis spreekt bij Omroep L1 van de kroon op zijn werk. En Rieu geeft de komende week in totaal 12 concerten verdeeld over 3 weekenden. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
5: De zon schijnt van tijd tot tijd. Alleen in het noordoosten is er wat meer bewolking en kan ook een bui vallen. Vanmiddag is het overal droog en dan is het tussen de 18 en 25 graden. Te weg is het relatief rustig, maar daar is die weer, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden op de A44. Eerst voor knooppunt Hofvliet 6 kilometer file. En daarna voor Roelof Arendsveen nog eens 5. Het kost je in totaal een kwartiertje extra.
6: De Ochtend met Hans Smit. Op NPO Klassiek.

Wat, ja, David Orlowski in zijn trio met Juli. Nou, hoe toepasselijk. En de Kammerakademie Potsdam hoorde je ook nog. 3 juli vandaag, 1854. Toen was de geboortedag van de Tsjechische componist Leos Janáček. Daarom 2 delen uit. Op een overwoekerd pad hier naar links.

0: Dat waren In tranen en Het kerkuiltje is niet weggevlogen uit Op een overwoekerd pad. Eerste boek van Leos Janáček. Deze dag op in 1854 werd hij geboren. Het is precies 7:15. Dat betekent de kranten en Niels begint.
1: Het AD meldt dat het ministerie van Defensie vandaag een contract ondertekent waarin staat dat het een gouden aandeel in een bedrijf kan nemen. De staat heeft met zo'n gouden aandeel vetorecht op bedrijfsbeslissingen. En dat voorkomt dat spullen die belangrijk zijn voor onze nationale veiligheid in buitenlandse handen komen.
0: De krijgsmacht heeft inmiddels een gouden aandeel genomen in het Amsterdamse bedrijf Intellic. Het gaat om een investering van enkele tientallen miljoenen. Het bedrijf maakt software waarmee straks elk merk en type drone bestuurd kan worden.
1: Luchthaven Schiphol maakt zich op voor de zomervakantie. Hou rekening met lange wachtrijen, schrijft de Telegraaf. Want volgens ingewijden kampen de beveiligingsbedrijven met een hoog ziekteverzuim. De werkroosters zijn daardoor niet op orde.
0: De beveiligingsbedrijven zitten in een negatieve spiraal, zegt CNV-bestuurder André Quist. Een hoog ziekteverzuim leidt tot nog meer ziekteverzuim. De mensen die er zijn, lopen op hun tandvlees. Einde citaat. Ja, meer vrijgeven is een oplossing, maar lastig nu. Dat is lastig nu de twee drukste maanden van het jaar voor de deur staan.
1: Ruim 15.000 kinderen hebben long-covid. Ze zijn zo ziek dat ze niet of nauwelijks kunnen meedoen aan het dagelijks leven. Michelle Corporaal is voorzitter van een organisatie die zich inzet voor deze kinderen. In NRC zegt ze dat ze verbaasd is over wat kinderarts Carolie Illy zei tijdens de corona-enquête.
0: De boodschap van de kinderarts is duidelijk. Kinderen werden niet ziek van het virus, maar van de maatregelen. En dat, zegt Corporaal, is onzin. Ruim 2000 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Enkele tientallen zijn zelfs overleden. Ze roept de enquêtecommissie op om meer aandacht te hebben voor deze groep kinderen.
1: Architect Zaha Hadid is een superster. De wereldberoemde architect ontwierp het Opera House in Guangzhou, een luchthaven in Beijing, een station in Napels en een museum in Rome. Trouw ontdekte dat een van haar vroege werken gewoon in Nederland staat, in Appingedam.
0: Het kunstwerk heet A Box of Ideas. Ze maakt het in 1990. Het staat op een industrieterrein recht tegenover de dakgootspecialist. En daar staat het weg te kwijnen. Het is een 10 meter hoog bouwsel met flats geworden blauwe en rode platen. Door afgewaaide panelen zie je het stalen geraamte er doorheen. Het was volgens de krant ooit een parel, maar daar is weinig van over.
1: En de Volkskrant schrijft over de Amerikaanse jazzzangeres Cecile McLaurin-Salvant. Ze staat volgende week met het Metropool Orkest op North Sea Jazz in Rotterdam. De 36-jarige zangeres wordt ook wel vergeleken met Billie Holiday, maar dat vindt ze te veel eer. Die vallen echt buiten mijn bereik, zegt ze in de krant.
0: McLaurin-Salvant groeide op in Miami met een Haïtiaanse vader en een Franse moeder. Op haar vierde begint ze met piano spelen. Ze vervolgt haar opleiding in Frankrijk en via haar mentor, een saxofonist, maakt ze kennis met jazzmuziek. En dat, zegt ze, veranderde mijn leven. Het was mooi en ik was er best goed in, zo zegt ze in de krant, in de Volkskrant dus. Dit is Cecile McLaurin-Salvant met het Metropoolorkest in With Every Breath I Take van het gelijknamige album.

0: With Every Breath I Take, Cecile McLaurin-Salvant. Volgend weekend dus Artist in Residence, pardon, op North Sea Jazz in Rotterdam. Hier samen met het Metropool Orkest. En ze schittert daar met dat orkest onder leiding van Jules Buckley. Ik herhaal de crypto nog even van deze vrijdag. Ceremoniële variant van het Waterballet. Er wordt nu al veel op gereageerd. Dat is leuk. Veel mensen willen dat album van de jonge Amerikaanse violist Micklin Lai-Pang en pianist Nigel Yandel in de wacht slepen. Je hebt nog een klein uur de tijd om te reageren. Ceremoniële variant van het Waterballet. Op naar het nieuws met muziek van Dmitri Shostakovich. Dat is leuk. Hadden we in het begin van het uur ook niet zoiets.
1: Ja,
0: is
1: chickens weer rond, hè?
0: Zo van nagedacht, hè?
1: Altijd.
0: Allemachtig. Na achter aandacht voor Wonderview, landgoed Groeneveld in Baarn, is vanaf vandaag het decor voor dat festival voor klassieke muziek. Ik spreek straks rond 7:45 met gastcurator Kenza Kutsukali. En Annette Embrecht zei het rond 9:15. Een fijne theatertype. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Maandag om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms in het Zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. De man die zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht. Dat zegt deze Commodore.
3: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: F-16's worden vaak ingezet om drones en kruisraketten neer te halen. De Oekraïnse luchtmacht en experts die wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's die konden sneller worden geleverd. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. En de topper vannacht was Portugal. Dat moest het opnemen tegen Kroatië. Met veel moeite werd er gewonnen. 2-1 en nogal wat dubieuze beslissingen. Ronaldo die maakte voor Portugal zijn eerste goal in de play-offs op een WK. Hij maakte de 1-1 uit een strafschop.
4: After review, Croatia player number 13... holds his opponent with two arms with clearing back. Final decision, penalty.
5: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
1: Na Ronald Koeman bij Oranje vertrekt ook de bondscoach van Duitsland. Volgens Duitse media stapt Julian Nagelsmann op na de uitschakeling in de 16e finales tegen Paraguay. En de Duitse kranten die weten ook al wie de favoriet is om hem op te volgen. Dat is namelijk oud-Liverpool-trainer Jurgen Klopp. Het weer dan nog. Geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoffs geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
6: Het bijzondere van buitentheater, daarover schrijft een columnist vanochtend. Altijd al speciaal. En nu zeker in een zomer die zulke extremen kent. Het ene moment verzengende hitte, dan weer vluchten voor het onweer. Een onvergetelijke ervaring. Nou en of, ik zal de Gijsbrecht in storm en regen op het strand tijdens Oerol niet snel vergeten, denk ik.

Dat was Cap Yard met een courante van Jean-Philippe Rameau. Het is 3 juli vandaag, een vrijdag. In veel klaslokalen wachten scholieren vandaag de schoolbel af. Ah, daar is hij. In de regio Noord is het de laatste dag voor de zomervakantie. In de gemeente Pekela in Groningen is er vanaf vanavond plek voor 80 asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen in Ter Apel. Mooi. Weer een staking tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Deze keer een demonstratie in Eindhoven met medewerkers van een aantal grote bedrijven zoals ASML. En in Doesburg gaan de deuren van het vernieuwde Lalique Museum open. Het ruim 700 jaar oude riddergebouw is opgeknapt. Dat hoort sinds een aantal jaren bij het museum. En festival Wonderfuel begint in Baarn. Wat staat er dit jaar te gebeuren op dat festival voor klassieke muziek? Dat hoor je om 20:15. En om 21:15 krijg je weer een fijne theatertip. Deze keer van Annette Embrechts. En wij hebben een crypto-ceremoniële variant van het waterballet. Welkom terug bij de ochtend. Thank you.

0: Het Orchestre National de Lille onder leiding van Alexandre Bloch en Cyril Dubois, de tenor, met een aria, je crois entendre encore, uit Les Pêcheurs de Perles, de parelvissers van Bizet. Dat is leuk, want het vorige uur, dat had je verteld, hè?
1: Ja.
0: Hadden wij de parel. Parel van de...
1: Precies, hadden we beloofd.
0: Van Spinvis, vandaar. Spinvis die overigens op Wannaville staat, daar gaan we het zo over hebben. Bartholomew Bittman, die speelt vandaag ook op Wannaville.

0: Zuiden was dat, het zuiden, door cellist Matthias Bartolomé en violist Clemens Biedman. Samen het duo Bartolomé-Biedman. Zij staan van 7:30 tot 7:30 vandaag op het veld bij Kasteel Groeneveld. Wat doen ze daar? Het is daar Wannaview. Vandaar, ja, één landgoed, 7 podia, meer dan 300 optredens. Op landgoed Groeneveld in Baarn is vanaf vandaag dat Wannaview Festival voor klassieke muziek. Gastcurator is muziektheater- en operaregisseur Kenza Kutsukali. Goedemorgen, Kenza.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Het thema van Wannaview is dit jaar thuis. Dat komt ook overal terug. En hoe heb jij dat terug laten komen? En wat betekent thuis voor jou persoonlijk?
1: Ja, thuis is voor mij eigenlijk meteen op zich een warm woord. Ik kom uit een warm gezin. Nederlandse moeder, Algerijnse vader. Mm-hmm. Ik had dus een gelukkig thuis. Maar mijn vader was zelf politiek vluchteling. Dus ik begreep al vroeg dat thuis niet een vanzelfsprekend begrip is. Uh-huh. En hoe je thuis te voelen was een thema dat voor mij weer erg terugkwam. Toen mijn beide ouders 5 en 7 jaar geleden helaas overleden. Uh-huh. En ik me realiseerde dat ik me zonder hen eigenlijk niet meer echt goed thuis kon voelen. En in die tijd begon ik ook met regisseren. En merkte ik dat ik daar juist mijn thuis weer begon te voelen. In het theater. In de verbinding met de andere mensen die je in zo'n proces eigenlijk kunt ontmoeten. Yeah. En met Wannaview sprak ik toen eigenlijk over de bredere insteek van het thema. Want thuis blijkt een onuitputtelijke bron van inspiratie.
0: Ja, ja, want thuis klinkt zo eenvoudig, zeg je in het programmaboekje. Maar wanneer het er niet is, wordt pas duidelijk wat het betekent. Hoe komt dat gevoel voor jou terug in wat je hebt mogen programmeren?
1: Ja, nou precies wat je zegt. Ik heb heerlijke gesprekken mogen hebben met verschillende artiesten. Mm-hmm. En daarin kwam ik eigenlijk al snel tot ontdekking dat het inderdaad zo breed ingestoken kan worden. Dus bijvoorbeeld sopraan Lilian Farahani maakte met haar programma Nomad precies een programma rondom de vraag waar ben je thuis? En zij schrijft bijvoorbeeld leven is voor haar de kunst van nergens en toch overal bijhoren. Mm-hmm. Elke plek voegt iets toe aan wie zij is. Dat vond ik prachtig. En iemand anders is bijvoorbeeld Ney Barghouti, een Palestijnse zangeres en componiste. En zij schrijft voor Wannaview een nieuwe compositie. En in gesprek over het onderwerp thuis vertelde ze dat Palestina voor haar de reden was dat ze begon met componeren en muziek studeren. Yeah. Ook de reden dat ze bijna stopte en ook de reden dat ze dat niet heeft gedaan. Dus haar compositie gaat bijvoorbeeld over het vermogen om, ondanks alle ellende en ontberingen, hoopvol te blijven. Want voor haar is deze compositie, en ik raad ook iedereen aan om daar naartoe te gaan, een herinnering dat wanhoop geen optie is.
0: Ja, mooi. En hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die Wannaview bezoeken, dat die een beetje dat thuisgevoel krijgen?
1: Ja, daar hebben we het ook veel over gehad met het team. En ik denk dat die verbinding die je kort kan voelen met mensen, dat die ook kan ontstaan op plekken, misschien zelfs met mensen die je niet kent. Ja. Omdat het zit in een herkenning en een beleving. Dus ik denk

0: uitnodigt, heb je ook zelf een voorstelling gemaakt die Joy heet. Gaat die ook over thuis of gaat die over iets heel anders?
1: Nee, die gaat op een bepaalde manier ook over thuis. Joy is een ontmoeting met actrice Hajar Fargan en jazzgitarist Ella Zirina. Ik wilde al een tijd met hen werken. Met Hajar vanwege haar geweldige spel en teksten. En met Ella vanwege het diepe gevoel in haar composities. En ik speelde al langer met de vraag, hoe verhoud je eigenlijk tot plezier, tot vreugde in een wereld waar thuis voor zoveel mensen onder druk staat? En ook, wat is daarin je verantwoordelijkheid? En zeker als je in de kunsten mag werken. En die vraag resoneerde heel erg bij Ella en Hajar op verschillende lagen. In de teksten van Hajar vonden we eigenlijk de zee als verbindend thema. Het verbindt continenten. Het is een politieke plaats, een ontspanningsplek. Je kunt er dobberen, luchtig zijn, op het oppervlak drijven. Maar de bodem is diep.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel mensen. We hebben dat denk ik allemaal. Een luchtig oppervlak, terwijl we weten dat daaronder van alles zit. Veel komt samen eigenlijk als het over de zee als metafoor gaat.
0: Mm-hmm.
1: En vorige week zijn we de studio ingegaan met die teksten, met de muziek van Ella. En zijn we denk ik op iets heel moois uitgekomen. Het is eigenlijk de vraag, hè? Dus het is niet een soort moreel statement, maar het gaat echt over de vraag van hoe kun je eigenlijk plezier maken of vreugde ervaren als je weet dat er zoveel ellende is.
0: Ja, ik vind het wel mooi, het beeld van die zee ook. En dat, dat in dat beetje bosrijke, parkrijke omgeving van Kasteel Groeneveld wordt vast mooi.
1: Ja, totaal.
0: Ik wens je een mooi festival, Wonderville. Kenza Kuchukali. Het is tot en met zondag op Landgoed Groeneveld in Baarn.
1: Dank, Hans.

Compositie van Manuel Ponce was dat, Estrellita, met Nicola Benedetti onder andere op de viool. De kip zal nog even snel. Ceremoniële variant van het waterballet. Er is veel op gereageerd. Niet goed is bijvoorbeeld, even kijken, scheepsdoop met champagne. Vind het wel mooi, maar is niet goed.

0: Deel uit Année de Pèlerinage, deuxième année, l'Italie van Franz Liszt, door de Bertrand Chamaillou op de piano. Het is precies 7:30. 9:30. Dat doe ik nog een keer. Kunnen we dit even overnemen? Ja, het nieuws. Het Rode Kruis heeft in Nederland ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Dat geld is hard nodig, zegt de hulporganisatie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de gezondheidssituatie in het land. Er is niet genoeg drinkwater en het is er erg warm.
1: Mensen hebben leven noodgedwongen op straat. In de zon hebben geen goede bescherming, geen veilig water en krijgen zo dus diarreeklachten. Diarree is wereldwijd nog steeds de top 3 doodsoorzaak van kinderen onder de 5 jaar.
0: Het Rode Kruis zegt in het Radio 1 Journaal dat ziektes zich snel kunnen verspreiden. Gisteren is in Venezuela trouwens nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald, 8 dagen na de aardbevingen. Het is verstandig dat alle kinderen in groep 8 dezelfde doorstroomtoets gaan maken. Dat zegt brancheorganisatie PO-raad tegen de NOS. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs denkt dat 1 toets leidt tot meer kansengelijkheid. De PO-raad is het daarmee eens en ook vindt de organisatie 6 toetsen erg onhandig.
2: Blijkt dus dat die 6 toetsen verschillen in de uitkomst die je maakt. Dus het maakt heel erg uit welke toets je maakt als kind. En dat heeft invloed op je advies en dat heeft invloed op je schoolcarrière. Ja. En dat is niet wenselijk.
0: Uiteindelijk zouden kinderen op latere leeftijd een schooladvies moeten krijgen dan nu. Na groep 8 ontwikkelen ze zich vaak nog, zegt de brancheorganisatie. En de meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er hogere boetes komen voor onnodig toeteren in het verkeer, zo bericht RTL Nieuws. Toeteren mag alleen als er gevaar dreigt, maar het gebeurt nu ook bij demonstraties, voetbalwedstrijden en vaak bij bruiloften. VVD-Kamerlid Bikkers wil daar een einde aan maken.
3: Je mag feest best vieren. Sterker nog, ik vind ook dat je feest heel hard moet vieren. Maar daar is het verkeer niet voor bedoeld. Het verkeer is bedoeld om van A naar B te gaan op een veilige manier. En dit soort gevallen leidt uiteindelijk tot onveilige situaties in het verkeer. En dat moeten we niet willen. En
0: volgens de VVD leidt onnodig toeteren tot gevaar doordat mensen ervan schrikken. Ook levert het lawaai veel ergernis op. De boete ervoor is nu €190. Vertrekkend directeur Ted Brandsen van het Nationale Ballet heeft bij zijn afscheid de zilveren medaille van de stad Amsterdam gekregen. Volgens burgemeester Halsema is het ballet onder zijn leiding uitgegroeid tot een wereldgezelschap. Brandsen nam gisteravond officieel afscheid met een groot gala. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren daarbij. Ted Brandsen begon in 1981 als danser bij het Nationale Ballet, danste er 10 jaar en was er later ook ruim 20 jaar. Directeur. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
4: De zon schijnt van tijd tot tijd. Alleen in het noordoosten is er wat meer bewolking en kan er ook een buitje vallen. Vanmiddag is het overal droog en tussen de 18 en 25 graden. Op de weg, zoals vaker op vrijdag, niet al te gek veel drukte. Meeste vertraging nu volgens de ANWB op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Reeshof 5 kilometer. Kwartier extra daar, oorzaak een ongeluk.
5: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Dat was het vierde deel uit Souvenir de Florence, het Strijk Sextet van Tchaikovsky met de Camerata du Léman, wat je hier hoorde. Dit komt van het NPO Klassiek Album van de Week. Hier muziek van Gabriel Fauré, deeltje uit de suite voor orkest Pelléas et Mélisande.

0: violist Kersen Liang en pianist Jonathan Fournel bundelen hun krachten op een nieuw album rond Gabriel Fauré. Je hoorde hier een deeltje uit de suite voor orkest Pelléas en Mélisande. Meer informatie over het album van de week van NPO Klassiek te vinden op de site uiteraard. Het is 9:13. En het is vrijdag. Nou, dan weet je het wel. Theatertip. Deze week Annette Embrechts van de Volkskrant met een mooie tip. Annette, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ja, het rondreizende theaterfestival De Parade strijkt de komende 2 weken hier in Den Haag naar Rotterdam. Vandaag begint het daar in Den Haag, in het prachtige park. Wat wil je tippen wat dat betreft?
1: Wat ik eigenlijk eerst nog altijd wel even wil zeggen, want we vinden De Parade inmiddels bijna soms zo vanzelfsprekend dat dat iedere zomer is. Ja. Maar realiseren we ons eigenlijk dat het echt een unieke Nederlandse uitvinding is, dat geen enkel ander land dat kent.
0: Ja, ooit begon als de Boulevard of Broken Dreams, hè?
1: Ja, dus heel eigenlijk een soort kermisopzetting met tenten en dat je net zo goed in een zweefmolen kunt zitten, maar dat je dus ook een voorstelling kan zien van een half uur. Mm-hmm. En een drankje en een hapje. En dat je dan weer naar een andere voorstelling kunt gaan. En dat die elkaar soms ook qua geluid een beetje concurreren.
0: Zeker, ja.
1: En dat artiesten parade maken. Dus dat wil zeggen voor een tent iedereen naar binnen kletsen.
0: Ja, het is een heerlijk fenomeen. En het Zuidboekpark waar het nu staat vind ik persoonlijk ook de mooiste locatie van de
1: prachtig,
0: de
1: en met dit weer. Ja. En dan denkt eigenlijk iedereen altijd aan zang, vermaak, comedy, muziektheater, weet je, vrolijke, een beetje uitbundige voorstellingen.
0: Ja.
1: Maar dans is ook te zien op de parade.
0: Ja, ja.
1: En die wil ik eigenlijk wel tippen.
0: Okay.
1: Want dans heeft het natuurlijk soms iets moeilijker, want die hebben natuurlijk wel een fatsoenlijke ondergrond nodig. Maar nu in Den Haag staan bijvoorbeeld 2 voorstellingen van Connie Jans Danst, het gezelschap uit Rotterdam.
0: Mm-hmm.
1: Connie was ook een van de eerste die de nek uitstak om dans op die houten planken daar te brengen met haar gezelschap. Ook Scapino, Nanine Linning, Club Guy en Roni, de dansers, die durfden dat allemaal wel aan.
0: Ja.
1: En dit jaar is Manoeuvres onder meer te zien van Connie Jans zelf. En dat is een heel lekker kwartet. En dat herkent iedereen. Dat je op kantoor zit en dat je moe bent. De ene kop koffie naar de andere. De sleur van elke dag.
0: Ja.
1: Weer al die mailtjes. Weer al die. En het gaat eigenlijk hoe doorbreek je die sleur. Dus ze dromen een beetje weg. Een fantasy voorstelling. En dan gaan ze met elkaar op en onder. En over die tafels en die stoelen. Het is echt een mooi kwartet wat ze al gemaakt heeft toen de parade 20 jaar bestond. Dus 16 jaar geleden. En dat herneemt ze weer.
0: Mooi. Ja.
1: En wat Connie ook altijd doet, ze geeft ook jonge mensen kansen om iets te maken. En in dit geval staat er ook The Error of Being, de vergissing van het zijn. En dat heeft Tu Huang gechoreografeerd. En dat is een oud danser uit haar gezelschap. En die doet het heel goed als choreograaf.
0: Mooi.
1: En ik zag dat eerder. Toevallig was het toen in Phoenix, in dat museum in Rotterdam, zag ik het. En wat hij gedaan heeft met 5 danseressen lijken net robots. Je denkt echt, als je het ziet, het zijn Barbie-robots. Dus die schuifelen met allerlei verschillende pasjes tegen de randjes, botsen tegen elkaar.
0: Zoals en dan een stofzuiger.
1: Met die geïsoleerde motoriek.
0: Ja.
1: Totdat er op een gegeven moment scheurtjes in hun strakke bewegingen komen. En in die scheurtjes zie je dan weer het menselijke.
0: Prachtig.
1: Dus hij vraagt zich eigenlijk af, wat is het, wat maakt ons tot mensen? Wat is het verschil tussen mens en machine? En dat past ook echt wel bij het oeuvre van Connie. Want Connie staat ook wel bekend, haar gezelschap, als de mens achter de danser te laten zien. Dus menselijke motoriek.
0: Ja, die menselijke motoriek is ook wat haar kenmerkt, haar eigen choreografie.
1: Ja, weet je, het gaat over emoties, over de ziel, over instinct, over thuiskomen, over verweest zijn. Ik vind het altijd hele mooie taal en ik vind het wel spannend dat mensen die het nog nooit hebben gezien, die nou eens nooit naar dans gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou zeggen, ga nou eens in die parade, kies een van die dansvoorstellingen die daar zijn.
0: Goed idee. Dat zijn de 2 Manoeuvres en The Error of Being, allebei te zien dus op de parade vanaf vandaag in Den Haag. En daarna nog in augustus op de parade in Utrecht ook te zien. Connie Jansen dans. Dankjewel Annette.
1: Graag gedaan.

0: Dat waren Micklin Leipang op de viool, Nigel Yandel op de piano met Adoration van Felix Borowski. En dat is te vinden op de CryptoPrijs-CD, dus daar doe je het allemaal voor. Meedoen aan die crypto. Ceremoniële variant van het waterballet was de opgave van vandaag. Er is veel op gereageerd. Water, doop, doop, hemelwater, lintjesregen, synchroon zwemmen, paringsdans, watermusic, scheepsdoop met champagne. Regendouche krijg ik net nog door van iemand die waarschijnlijk onder de douche staat. Dat was het allemaal niet. Wat was het wel? Marcel schreef, ik denk dat het antwoord regendans is. Regen is een variant van water en dans hoort bij ballet. Een regendans is een ceremoniële dans uitgevoerd om regen mee op te roepen en zo de oogst te beschermen. Helemaal precies wat wij bedoelden. Marcel, we zorgen dat het album van die twee heren naar jou wordt opgestuurd. Veel plezier daarmee. Zo dadelijk gaat Ab Nieuwdorp hier verder met de klassieken. Heb je nog iets bijzonders wat je even onder de aandacht wil brengen?
1: Ja, ja, het is vrijdag. Het is toch ook altijd wel weer bijzonder dat we weer Olof Bach hebben.
0: Ach,
1: samen
0: natuurlijk.
1: Met de Nederlandse Bachvereniging.
0: Ja,
1: ja, ja, heel mooi, ja. Koraal wordt dat. Ja.
0: Okay. En de kettingreactie?
1: De kettingreactie, die blijft wel in de appelboom sfeer.
0: In de appelboom.
1: Heel gezond.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Goed, Jacobus, dankjewel voor de prachtige muziek.
2: Ja, graag gedaan, Hans.
0: Ja, ja. Wij gaan op naar het weekend. Dat wil zeggen dat we er gewoon morgen weer zijn met de ochtend. Dus heel graag tot dan. In de tussentijd, mooie vrijdag.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales of dat gedoe met die ober in Keulen of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers! Aan tafel!
5: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300. Nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt. Dat vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
2: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht. En op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd dan eerder. In totaal zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt daar code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen bosbranden ontstaan. En ook in Spanje is het nog altijd bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. Het weer dan nog. In het noordoosten kan nog wat regen vallen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden van het land. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: NPO Klassiek.
14: Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom in de eerste muziek in deze vrijdagse klassieken. Die is van Gioachino Rossini.

strijkers van The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner spelen het eerste deel uit de eerste strijkerssonate van Gioachino Rossini. Ja, en ik blijf bij Italianen en Italiaanse achternamen eindigen vaak op I. Rossini, nu Vivaldi, Antonio Vivaldi. Het is het kleinste blokfluitje dat je ooit hebt gezien, nauwelijks langer dan je hand, de sopranino. En Vivaldi schreef er in Venetië een concert voor dat klinkt alsof een vogeltje is naar beneden gevlogen en bij het orkest is gaan zitten en besloot solist te worden bij het orkest. Rossige loopjes, duizelingwekkende triolen, een langzaam deel dat even je adem inhoudt en dan weer verder, sneller, hoger. Vivaldi schreef het waarschijnlijk voor de virtuose meisjes van het Ospedale della Pietà in Venetië, het weeshuis waar hij les gaf en die de sterren van hun tijd waren. En Lucie Horsch die blaast het tot leven en dat doet ze met de Amsterdam Vivaldi Players.

Concert voor sopranino en orkest van Antonio Vivaldi. En op de NPO Luister-app een soort interne discussie, een beetje langs elkaar heen. Luisteraars onder andere Joyce, Maarten, Roelof, Hendrik, die het dan hebben over, was dit nou de tune van Vroege Vogels, dat radioprogramma? Of is het nog steeds zo, of toch niet? Nou ja, wie het absoluut 100.000% zeker weet, mag het appen. Ja, dat allemaal naar aanleiding van die muziek van Vivaldi, gespeeld door Lucie Horsch op sopraan blokfluit bij de Amsterdam Vivaldi Players. Ja, en dan nu, je lève mes yeux vers le montagne. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Psalm 121, het lied van de pelgrim die omhoog kijkt en weet, ik loop niet alleen. Daan Manneke, geboren in het Zeeuwse Kruiningen, inmiddels 86 jaar en niet voor niets de kapelmeester van de ruimte genoemd, brak met precies dit werk door in het jaar 1962. Hij nam de Franse tekst uit het Geneefse psalte van zijn jeugd en goot die in klanken die openstaan als het Zeeuwse landschap zelf. Wijds, licht en met een horizon die maar niet lijkt op te houden. Muziek die omhoog kijkt.

Arno Bornkamp, saxofoon. Ivo Janssen, piano in Chanson pour ma vie uit de Tableau de Provence van Paul Maurice. En daarvoor Daan Manneke, zijn psalm 121, 121, gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostar. En now for something completely different. De suite algérienne, daaruit de Marche militaire français van Camille Saint-Saëns.

0: kettingreactie.
1: En daarbij is de catchphrase altijd dat je in deze rubriek met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Ja, ik zat met mijn hoofd al tussen de appels, muzikale fruitschaal, in de appelboomgaard, want het gaat over appelbomen, de afgelopen aflevering van de kettingreactie. Gisteren was het de appelboom in de tuin van Wim Sonneveld.

heerlijk. Dus een oud-Nederlandse hoogstam appelbomen. Misschien een Cox of een Jonagold of misschien wel een Elstar aan de bomen. En we blijven nog even bij Nederlandse appelbomen, Nederlandse appelrassen. Als het aan verschillende luisteraars ligt. Want ja, na Wim Sonneveld gisteren stroomden de mails binnen allemaal met dezelfde wens. Hendrik de Vries die schreef, je vraagt of er nog een lied is over een appelboom en dat die aan de ketting kan worden geregeld. Ik kan het met ja beantwoorden, die vraag. Hans Frans uit Scheveningen was ooit tot tranen toegeroerd toen hij Thomas Olymans het hoorde zingen. Zo zuiver. Een prachtig liefdeslied met beeldschone muziek en nu eens Nederlandse literatuur. En Ko van Gemert stelt precies datzelfde voor. Onder de appelboom, gedicht van Rutger Kopland, muziek van Harry Banning. Dus ja, dan kan het niet anders. Die appelboom die gaat klinken. Gedicht is een van de mooiste die in het Nederlands geschreven is over de appelboom. Een man komt thuis, gaat onder de appelboom zitten. Kijkt naar de avond die valt over zijn tuin, zijn huis, zijn leven. Ik kwam thuis. Het was een uur of acht en zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. Er gebeurt niets en juist daarom gebeurt er alles. Het geluk van een gewoon moment zo groot dat het bijna niet te dragen is. Dit moet ik onthouden, dacht ik. Waarom, weet ik niet.

applaus in Podium Klassiek, het tv-programma op de zondagmiddag voor Thomas Olimans zang en piano. Hij zong Onder de Appelboom tekst, een mooi gedicht van Rutger Kopland en muziek van Harry Bannink. Ja, wat moet hier maandag op volgen? Ik ga geen voorstellen meer doen. Ik weet dat jij creatief genoeg bent om die nieuwe schakel aan te dragen. Laat het me gewoon weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Op deze 3 juli was dit al een vooruitwijzing naar morgen. Dit was muziek uit de film Born on the 4th of July. Independence Day in Amerika. Onafhankelijkheidsdag. Muziek van John Williams voorbij die film van Oliver Stone. Hoofdrol voor Tom Cruise. Het gaat over Vietnam, de Vietnamoorlog en veteranen. En die muziek daarbij dus van John Williams. Ook speciaal gecomponeerd voor deze trompetist. Die had de componist John Williams in zijn voorhoofd zitten. Absoluut, niet in zijn achterhoofd. Hij wist, Timothy Morrison kan deze fantastische solo's fantastisch spelen. Waarvan acte? Je hoorde hem ook. Tim Morrison en de Boston Pops. Onder leiding van de componist John Williams.
1: De Klassieken. Met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

gaan de dansen uit, onder andere de barok. Komen voorbij in suites van Johann Sebastian Bach en andere barokcomponisten. Maar ook in deze suite voor piano en orkest van de componisten de 19e, begin 20e eeuw, Joseph Joachim Raff, Gavotte en Musette. Gespeeld door Tran Nguyen, en dat is een Vietnamees-Britse pianiste, bij het Noorderland Opera Symfonieorkest onder leiding van Roland Klutik. En nu de combinatie klarinet en strijkers in muziek van Johan Nepomuk Hummel. En die heeft volgens mij heel goed geluisterd naar de klarinetwerken van zijn leermeester Wolfgang Amadeus Mozart.

Andante uit het klarinetkwartet in S groot van Johann Nepomuk Hummel. Charles Niedig was de klarinetist en daarbij een leden van het ensemble L'Archibudelli. Zometeen natuurlijk meer klassieken van Avrotros hier op NPO Klassiek met een van de mooie werken. Ja, heeft hij geen mooie werken gecomponeerd van Johannes Brahms, dat sowieso. En we gaan natuurlijk ook nog op weg naar All of Bach verderop deze ochtend. Maar nu eerst wat achtergrondmuziek. Ik kreeg net een fotootje doorgeappt van een vriend van mij. Die is in Frankrijk en die zat heerlijk aan de croissants met de café enzovoorts. En toen moest ik denken aan deze muziek. Chez un bistrot, muziek d'ameublement. Interieurmuziek voor bij een heerlijk Frans ontbijtje bijvoorbeeld. Of Nederlands. Kan ook allemaal.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300... En nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome heeft zijn wielercarrière beëindigd. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Morgen ook zonnig en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Van harte welkom terug op deze klassieken van 3 juli. En op deze dag in het jaar 1930 werd Carlos Kleiber geboren. Dat gebeurde allemaal. Hij werd geboren in Berlijn. Zoon van de al even beroemde dirigent Erich Kleiber, die hem juist wanhopig van de muziek probeerde weg te houden. Carlos Kleiber dirigeerde alleen wat hij wilde, wanneer hij wilde. Nooit een vast orkest. Een handvol opera's heeft hij opgenomen. Piepklein aantal opnames. En toch noemen de recensies hem keer op keer de grootste dirigent aller tijden. Ja, dat kan gebeuren. Karajan, ook niet de minste. Helmut von Karajan vatte het zo samen: Carlos dirigeert alleen als hij honger heeft. Nou, vandaag draai ik iets luchtigs, iets zwierends, namelijk de Libellen van Johann Strauss Jr., waarin je die prachtige zilverachtige vleugels van dat insect boven het water ziet scheren en zweven in het zomerzonlicht. De Libellen.

Applaus in de Gouden Zaal van de Muziekverein in Wenen. Want het was nieuwjaarsconcert 1989. Niet veel opgenomen, maar hij stond wel een paar keer voor de Wiener Philharmoniker. Deed een aantal nieuwjaarsconcerten. Geliefd bij dat orkest ook Carlos Kleiber. Vandaag zijn geboortedag. En we hoorden hem in de Libellen van Johann Strauss Junior. Of nee, Jozef. Het is Jozef, hè? Jozef Strauss was het. Dit is Puccini. Giacomo Puccini.

Gloria uit de Messa, die Gloria van Giacomo Puccini, het Orchestre Philharmonique du Luxembourg en daarboven ook het koor, onder leiding van Gustavo Gimeno. En Gustavo Gimeno was ooit slagwerker van het Concertgebouworkest en onder een andere maestro heeft hij vaak gedirigeerd, ook volgens mij geassisteerd, namelijk maestro Maris Janssons. En die is te horen in de nu volgende opname. Ja, zomer eigenlijk, de tijd van de lange avonden, van de open ramen, van muziek die naar buiten waait, de tuin in. En daarbij pak ik Brahms' vierde symfonie. Geen zwaar stuk, wat misschien sommigen zouden kunnen denken. Het begint met een melodie die zacht heen en weer wiegt. Twee noten die telkens naar beneden buigen als takken in de wind. En voor je het weet ben je verdwaald in de mooiste klanken die de 19e eeuw heeft voortgebracht. Tweede deel opent straks met een hoorn. Alleen, ver weg, alsof iemand op een heuvel staat te roepen in de avondlucht. En dan plotseling, derde deel, uitgelaten, dansend, bijna brutaal. En luister, je hoort ook een triangel er doorheen twinkeleren. De enige keer trouwens dat Brahms dit vrolijke instrument in een symfonie toelaat. Zoverse, zomerse overmoed zou ik kunnen zeggen. De finale, dat is Brahms' grote kunststuk. Hij neemt 8 noten en tovert er 30 variaties uit. Telkens anders belicht, verstild, dan weer jubelend. Het is een oude barokvorm die hij afstoft en laat gloeien als de avondzon. Ik zei het al, orkest onder leiding van Maris Janssons. Niet zomaar orkest, namelijk het orkest van de Beierse Omroep. Brahms 4.

Ja, je hoorde de gepaste stilte even op je in laten werken dat die prachtige uitvoering van die vierde symfonie van Johannes Brahms door het orkest van de Bayerse Omroep onder leiding van Marius Jansons voorbij was. Zij namen ons mee door die vier delen van die vierde symfonie. En ik neem je mee naar het volgende uur van deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek met, omdat het vrijdag is, ook weer een nieuwe aflevering van de rubriek All of Bach in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Maar eerst klinkt er zometeen Mozart. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee, maandag om 8 uur, Ein Deutsches Requiem van Brahms, in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellic, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en van de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 8 mensen, onder wie een kind en 2 brandweerlieden, zijn licht gewond geraakt. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: hoorde de ouverture Apollo et Hyacinthus van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door La Cetra onder leiding van Andrea Marcon.
1: Olaf Bach.
0: Ja, ook op deze vrijdag weer een nieuwe aflevering van het langlopende mooie vaarton Olaf Bach in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. En vandaag gaat het om Bach Werkenverzeichnis 255, Ach Gott und Herr. Ja, Bach verwerkte dit koraal in veel van zijn composities. Verwerkte op elke mogelijke manier koralen trouwens. Een kort van oorsprong en stemmig protestants gezang in zijn composities. Vaak werkte hij een koraalmelodie op verschillende manieren uit, afhankelijk van de tekst en context. Maar van dit koraal, Ach Gott und Herr, weten we zo goed als niets over die context. Wat we wel weten is dat het opgenomen is in een collectie uit 1765 van Bachs zoon Carl Philipp Emanuel. In die collectie staan tientallen tekstloos uitgegeven koralen, duidelijk bedoeld als studiemateriaal. En de melodie van Ach Gott und Herr was blijkbaar extra bruikbaar. Zo gaf componist en muziekwetenschapper Kirnberger, van wie vermoed wordt dat hij een leerling was van Bach, aan zijn muziekstudent maar liefst 26 versies van dit koraal. En die muziekstudenten gingen daarmee aan de slag. En zo werden eenvoudige gezangen uit de Lutherse kerk stijloefeningen voor muziekstudenten. Ja, dat klinkt allemaal heel theoretisch, maar het gaat natuurlijk om die prachtige muziek. Mag ik het bijvoeglijknaamwoord hemels nog steeds gebruiken? Jawel, luister maar.

Ach, God und Herr. Bachwerkverzeichnis 255, koraal van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door muzici verbonden aan de Nederlandse Bachvereniging. In dit geval Monica Montero, sopraan. Bernadette Nagy, alt. Imor Schudda, tenor. Bram Trouwborst, bas. En David Makor op theorbe. En allemaal heerlijk zomers aangekleed. Dat zien we, want het is hier een mooie opname in de Sint-Gertuluskerk gemaakt in Bergen-op-Zoom. Ja, in zomerse tinten zingen ze deze muziek van Bach. Ja, waarom zeg ik dat? Omdat je vanaf vandaag niet alleen kan blijven luisteren naar dit koraal, maar ook kijken. En doe dat via nporklassiek.nl/olofbach.

En na Olaf Bach klonk muziek van de componist, hetzelfde jaar geboren als Bach, 1685, Domenico Scarlatti. Zijn sonate Kirkpatrick 29, gespeeld door pianiste Claire Huangchi. En dan de muziek van Alexander Arutyunyan. Die woonde zijn hele leven in Yerevan, in Armenië, de stad waar hij in 1920 werd geboren en in 2012 stierf. Armenië, het land dat sinds mensenheugenis wordt platgewalst, telkens weer opstaat en dat verdriet en feestelijkheid in melodieën bewaart. En dat hoor je ook in dit trompetconcert uit 1950. De trompet zingt hier niet zozeer als een schallend instrument, maar meer als een menselijke stem. Armeense volksmuziek kent ook een instrument, dat is de doedoek. Die klinkt alsof het huilt en glimlacht tegelijk. En Arutyunyan die laat de trompet precies dat doen. Een lange, kronkelende, sierlijke melodie, oosters gekleurd, die je meevoert en je niet meer loslaat. Hij schreef het werk in de Sovjet-tijd, achter het ijzeren gordijn, van ons gezien natuurlijk vanuit ons perspectief, toen Armeense componisten geacht werden toegankelijk te blijven. Arutyunyan die maakte van die beperking een deugd. Dit is muziek die iedereen meteen in het hart raakt, dat voorspel ik. En trompetisten over de hele wereld spelen het sinds het bekend werd. Eerst hand op hand van leraar op leerling doorgegeven en later ook wereldwijd bekend geworden. Nu een van de populairste 20e eeuwse trompetconcerten, gespeeld hier in deze uitvoering door Alison Balsam en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van de Nederlandse maestro Lawrence Rennes. Alexander Arutyunyan.

komt allemaal weer terug. Ooit gespeeld op tournee door Polen met volgens mij trompetist Erik Stokkel als solist bij het Utrecht Studentenconcert, destijds nog onder leiding van Bruno de Greve. Deze opname die was in handen van Alison Balsam, trompet, en de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Laurence Ernest in dat trompetconcert van de Armeense componist Alexander Arutyunyan. Klinkt al heel erg spectaculair als je het hoort, maar nog mooier is er om er live bij te zijn. En dat kan, dat gaat gebeuren. Nog tijd genoeg om je kaarten te boeken, want het wordt gespeeld, dit trompetconcert van Arutyunyan, door de solotrompetist van Phil Zuid. Tijdens het nieuwjaarsconcert, ik kwam hem toevallig tegen, Ramon Wolkenveld, trompetist van Phil Zuid. En het nieuwjaarsconcert van Phil Zuid staat gepland in de eerste dagen van januari 2027. Meer informatie over dat concert, de concerten, want ze spelen het door het hele land, met onder andere ook Glinka en Johan Strauss Jr. op het programma, op philzuid.nl.

0: Citadellen uit het sprookjesboek van Moeder de Gans. Ma Mère Loi verklankt in die prachtige sprookjesachtige betoverende muziek van Maurice Ravel. Je hoorde Le Jardin Féerique tot besluit met daarin die prachtige vioolsolo richting die apotheose. En daarvoor de ontmoeting tussen Belle en het Best, Les Entretiens de la Belle et de la Bête.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

heerlijke zomerse romantiek uit de Amerikaanse musicalgeschiedenis. Je hoorde A Little Bit in Love uit Wonderful Town van Leonard Bernstein. Musical die overigens bijzonder plekje heeft op de kalender van vandaag. Het is namelijk op de kop af 72 jaar geleden dat deze show voor het laatst te zien was op Broadway. 3 juli 1954 namen de zussen Ruth en Eileen na een gigantisch succes afscheid van het New Yorkse publiek. En een succes was het ook. De productie won destijds maar liefst 5 Tony Awards, waaronder die voor beste musical. Daaruit hebben we even deze musical hit geplukt in de klassieken. Nog even melden, er werd gezongen, Eileen, dat personage, door Audra McDonald. Daarbij het Birmingham Symphony Orchestra, verzameld in de Birmingham Contemporary Music Group, onder leiding van Simon Rattle.

0: Hij schreef er meerdere, maar dit was zijn eerste Spaanse dans van de Spaanse componist Manuel de Falla, gespeeld door harpiste Sara Christ. En nu een verzoekje, en dan niet vanuit de NPO luister-app, maar veel dichterbij. Ik kijk hem recht in de ogen aan, technicus Gijs. Hij zet zijn eigen microfoon open, dat is handig als je technicus bent. Ja, Gijs, waar gaan we naar luisteren?
1: We gaan luisteren naar een kort stukje uit een soundtrack van een van mijn favoriete videogames, die ik nu de laatste tijd aan het spelen ben. Dat spel heet Town to City. Het is een heel rustgevend klein spelletje.
0: Geen schietspel?
1: Geen schietspel, drugs, niks geks. Uh-huh. Het is een heel rustgevend klein spelletje met de soundtrack gecomponeerd door Paul Aubry. Is een Canadese videogamecomponist. En hij heeft dit korte stukje gecomponeerd genaamd Bistro.

0: Bistro van Paul Aubrey. Aubrey, moet ik zeggen. Jij kent hem beter dan ik,
1: Paul Aubrey, ja zeker. Ja. In de rechten.
0: En Bistro ook een beetje met het oog op het naderende lunchuurtje.
1: Ja, zeker natuurlijk.
0: Want er zit een mooie lunch aan te komen.
1: Er zit een hele mooie lunch aan te komen.
0: Ja, en die lunch die wordt vergezeld door mooie muziek bij de muziekfabriek, Karin. Ja,
2: zo het is
0: gezellig.
2: Het maar net.
0: Ja, de keuze van Gijs, ja. En Geert, hoi.
2: En ik heb toevallig, dat is ook wel leuk. Ik dacht inderdaad, tijd voor de lunch. Zometeen gaat de bel. Hè, voor aan tafel. Er wordt altijd de bel voor geluid.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus ik dacht, nou, La Campanella, het belletje op piano. Zodat iedereen weet dat je weer mag gaan eten.
0: Eten in de bistro en dan buiten een beetje show de boule. Ook leuk.
1: Krijg je gelijk horen van.
2: We gaan er eigenlijk goed in, Ab? Je hebt gisteren ook geshowed de boel, maar ik heb niet tegen jou
0: een hele soepele pols, kan
2: soepele
0: ik vertellen. Nog steeds. Yes. En uit de losse pols draaien we nu het Perpetuum Mobile van Johann Strauss Jr. Iets dat ook maar door blijft gaan en door en door en door. Fijn weekend en zometeen een heerlijk lunchje met Karin. Ook namens Geert, die er ook is. Gezellige bol hier in de studio. Dag.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruik van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan dat zogenoemde flitspoeder. Die gebruikte explosieven bevatten vaak flitspoeder, bijvoorbeeld uit illegaal vuurwerk zoals de Cobra 6. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond en zijn er waarschijnlijk nog tienduizenden vermisten. In het noordwesten van Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen die was doodgeschoten in Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vers aan tafel, vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
6: aan tafel.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
6: aan tafel!
8: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: NPO Klassiek.
11: Avro Tros. Op niet zomaar de derde dag van juli. Het is plastic tassenloze dag. Denk daaraan als je wellicht lunch haalt. Hier is de lunchbel op piano La Campanella.
12: De muziekfabriek. Met Karine Lacour.

La Campanella begon als een vriendelijk klein belletje, eindigde als een dwingende lunchbel. Heb je al gegeten? Valentina Lisitsa op piano met deze muziek van Franz Liszt. Een goede bijna weekendmiddag. Wat fijn dat je erbij bent. De Muziekfabriek, jouw klassiek lunchprogramma met vandaag een Gentse accordeoniste die de grote vakantie inluidt. Een van de 5 elfenballades, fairy ballads van Samuel Coleridge-Taylor, op fagot en piano gespeeld. En de koperblazers van German Brass spelen Rameau. En ik ben erg benieuwd. Is er iets waar jij blij van wordt vanmiddag? Zag je iets moois? Hoorde je iets goeds? Hoe kleiner, hoe fijner, zou ik haast willen zeggen. Zoek ik er muziek bij, dus stuur het hierheen. Spreek het in. Zet die NPO Luister-app aan het werk.

0: Anna La Vega hoorde je op dwarsfluit bij de Trondheim Soloists met het fluitconcert, openingsdeel daaruit van Karel Stamitz.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Nog een ochtendje opruimen, spelletjes doen, de laatste tekeningen mee naar huis, stoelen op de tafels. En dan is het voor de regio Noord in Nederland zomervakantie. Of zoals wij vroeger zeiden, grote vakantie. Dat klinkt eigenlijk wel heerlijk. Oneindig klinkt het, met avonturen tot ver voorbij de horizon. Ook voor regio Midden en Zuid, die nog een weekje of twee moeten wachten. Een weekje of twee weekjes, dat is het beter gezegd. Maar ach ja, wat is eigenlijk een weekje of twee weekjes als je zo'n grote vakantie te wachten staat. Ik heb daarom vandaag enorme verheugmuziek meegenomen van de Gentse accordeoniste Sara Salverius en haar ensemble. Ze spelen And So It Begins.

Componiste en accordeoniste Sara Salveri is met haar muzikale vrienden en haar track And So It Begins. Nu begint het, die grote vakantie in de komende weken voor iedereen in Nederland. En ik zou zeggen, maak er het allerbeste van. Samuel Coleridge Taylor, wiens Hiawatha-kantate rond 1900 zo razend populair was dat de bladmuziek ervan vaker over de toonbank ging dan Handel's Messiah. Je hoort nu een van Coleridge Taylor's fairy ballads, getiteld The Stars, gespeeld op fagot en piano.

0: Ismaël Marguin op piano bij Cator Hanson. Ze speelde een deel uit de Grande Fantasie Quintet van Rita Strol. Daarvoor hoorde je Tom Poster op piano en Amy Harmon op fagot met The Stars van Samuel Coleridge Taylor.
1: Mooi moment.
0: Waar word je op deze vrijdag 3 juli vrolijk van? Waar sudder je op door? Dat vroeg ik je. Ik draai daar namelijk elke dag zo rond 12:30 graag muziek bij jouw bericht. Hoe kleiner, hoe fijner, zei ik. En Lottie stuurt naar de NPO Luister-app. Hoi Karin, met klein en fijn kan ik je van dienst zijn. Op 1 juli werd geboren, compleet met 10 teentjes en 2 oren, onze kleinzoon Pietertje Ferdinand met 5 vingertjes aan elke hand. Oh, ik heb nu pas door dat dit een gedicht is. Fantastisch, Lottie. Lindon schrijft, ik liet vanmorgen mijn hond Pip uit, buiten Dron riep en genoot van 2 jonge haasjes die tikkertje speelden. En tot slot, Marij Rader, haar Karin, na wat noodzakelijke werkzaamheden in de tuin is het gelukkig weer rustig. En het egeltje is weer snuivend, misschien wel met z'n 2, op verkenning in het nog steeds rommelige tuinhoekje. Wat fijn dat we ze niet verstoord hebben. Ja zeg, dan krijg ik toch direct zin in Robert Schumann's op- en top lentewerk, zijn Frühling symfonie. Eerst even aftasten met de 2 egels, daarna de gezelligheid. Ook voor de tikkertje spelende jonge hazen van luisteraar Lindon.

0: Jonge hazen. Tikkertje spelend in het veld, zoals luisteraar Lindon vanochtend zag. Kan goed op dit scherzo uit Robert Schumann's Frühlingssymfonie, uitgevoerd door de Münchner Philharmoniker onder leiding van dirigent Pablo Heras Casado. En ook de egels van luisteraar Marij en de kleine en fijne pasgeboren kleinzoon van Lottie. Dank weer voor jullie mooie momenten. Het glas is weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Muziek van Jean-Philippe Rameau door German Brass gespeeld. En daarvoor zong Foetus 8, theme from Harry's Game. Oorspronkelijk van Sharon Brennan muziek, Enya. En Paul Brennan schreef daar ook aan mee. Zij met haar broer. Ja, bij deze radiozender worden, zoals bij elke zender, af en toe luisteraarsonderzoeken gedaan. En daar kwam uit dat de muziek die ik nu ga draaien veel positieve reacties kreeg, maar echt opvallend veel. Dus ik dacht, tijd voor een mini muziekfabriek controlegroep. Laat me vooral weten, ja of moi, over deze muziek van Alexis French. Klassiek geschoolde pianist, schrijft veel eigen muziek, waarbij hij naar eigen zeggen net zo geïnspireerd raakt door Van Beethoven als door popzangeres Ariana Grande. Je hoort zijn Bluebird.

Bluebird, Alexis French op piano met de City of Prague Philharmonic Orchestra. Ja, de uitslag van het mini-muziekfabriek controlegroep onderzoek geef ik je zo. Want ik moet het even goed doorlezen. Er komen veel reacties binnen. Ik geef wel nog even mee. Dan kan je, als je nog niet hebt gezegd of je het ja of moi vond, nog even meenemen dat Alexis French dit schreef, Bluebird, als uiting van liefde en hoop. Er is nu zoveel trauma om ons heen en ik wilde een moment van rust, schoonheid en troost delen. Daar is niet genoeg van in de wereld. Ach, de muziek.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het MBO, HBO en WO hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet, dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. Nu krijgt in het MBO maar 43% een stagevergoeding. In het HBO ligt dat percentage een stuk hoger. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met de wet die op zijn vroegst over 1,5 jaar in zal gaan. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief flitspoeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruik van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Want uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan dat flitspoeder. De FIOD heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn 11 panden en een boot doorzocht en er zijn onder meer geld, telmachines en contant geld in beslag genomen. De FIOD kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn weer vrij omdat er geen bewijs was. Een bijzondere geboorte in dierentuin Wildlands in Emmen. Daar is een aapje geboren in een groep waarvan werd gedacht dat hij alleen uit mannetjes bestond. Het gaat om de dwerghoeistiti, het kleinste aapje ter wereld. 2 jaar geleden werd de groep in Emmen uitgebreid met mannetjes uit een ander dierenpark. En daartussen heeft een vrouwtje gezeten, concludeert Wildlands nu. Bondscoach Julian Nagelsmann is opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt nu de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann vertrekt na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: 12 lege kerken,
4: 12 transformaties door kunst.
3: Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: NPO Klassiek. Avro Tros.
3: Met zo een celloconcert van iemand die Mozart als vader zag, maar eerst een anonieme geliefde in deze muziek van Bologne de Saint-Georges.
2: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

het orkestre de l'Opéra Royal. Onder leiding van Théotime Langlois de Zwart op viool. Je hoorde een ouverture van Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges. Gezellig dat je erbij bent. We lunchen samen tot 2 uur in de muziekfabriek. En ik vroeg net je mening, als je die toevallig had, over deze muziek. Die kwam heel goed uit een NPO Klassiek luisteraarsonderzoek. Bluebird van Alexis French. En ik vroeg je ja of moi. De reacties in de app waren verdeeld, maar zoals ik had gehoopt, erg prettig. Geen onvertogen woord. Mirjam zegt niet helemaal mijn smaak. Het kabbelt me een beetje te veel. En dat kabbelen, daar hadden meer van jullie last van. Ook Peter, die appte moi, nee. Rutger vindt ook dat we mogen overslaan. Maar schrijft hij erbij, smaken verschillen. En veel mensen worden hier blijkbaar wel blij van. En Siep zegt, ja, niet onsympathiek. Ook niet interessant. En er zijn er ook nog mensen die het echt fijne muziek vonden. Onder andere Angelique en Sandra. Die zegt helemaal met die motivatie over hoop en liefde. En Hayo, die lees ik als laatste voor. Goedemiddag, mijn feedback. Nietzig pianogepingel. Geef mij maar pianoconcerten van Brahms, Beethoven, Haydn, Hummel, Mozart. Ja, dus ik denk toch dat de conclusie is dat de muziekfabriek controlegroep ook wel houdt van iets spannenders. Dus Hayo, misschien is dit pianoconcert van Dmitri Shostakovich dan ook goed.

0: pianist Alexander Melnikov speelde bij het Mahler Chamber Orchestra het tweede deel uit het tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich. En ja, ik heb voor mezelf nu de voorzichtige conclusie getrokken dat eigenlijk zowel Alexis French als Dmitri Shostakovich heel goed kunnen in deze muziekfabriek. Dank jullie wel voor de reacties. Altijd heel fijn en leerzaam zo'n inkijkje.
1: Idee.
0: Ik heb een hele fijne uittip voor aanstaande zondagavond 5 juli. Dan speelt namelijk om 8 uur in de bovenzaal van Paradiso Amsterdam het Amal Ensemble. Een Amsterdamse band bestaat uit 7 jonge muzikanten afkomstig uit Syrië, Siberië, Mexico en Frankrijk. En Amal is Arabisch voor hoop. Precies wat de band wil brengen, brengt muziek die je grenzen laat vergeten en werelden met elkaar verbindt. En dat hoor je ze bijvoorbeeld ook doen in deze van oorsprong Griekse dans, de Sirto. Dit is Amal.

Amal Ensemble. Aanstaande zondagavond zijn ze live te zien. Dus tik even in op je computer. Amal, A-M-A-L-N, Paradiso Amsterdam. Want ik zag net, er zijn nog wat kaarten.

0: Leonidas Cavakos op viool en Enrico Pace op piano. La Capricieuse van Edward Elgar.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Nepo Baby. Ja, misschien heb je die term wel eens voorbij zien komen. Iemand die dankzij de naam, het netwerk of de contacten van beroemde ouders net iets makkelijker kansen krijgt. Betekent natuurlijk niet dat zo iemand geen talent heeft, maar wel dat de start vaak een stuk eenvoudiger is. Gebeurt natuurlijk ook volop in de klassieke muziek. Wat te denken van de familie Horsch, Lucie Blokfluit, vader Gregor cellist, broer Kasper violist of de familie Ottenzamer, vader klarinetist, moeder cellist, waar Andreas en zijn broer Daniel de klarinetvruchten van plukten. En iets verder terug in de tijd kreeg meester componist Johann Sebastian Bach 20 kinderen, van wie er meerdere van muziek hun beroep maakten. De bekendste, Carl Philipp Emanuel Bach. Natuurlijk hielp het dat hij opgroeide in een van de beroemdste muziekfamilies van Europa, maar hij bleef zeker niet de zoon van, ontwikkelde een geheel eigen stijl, werd een cruciale figuur tussen de barok en de klassieke periode, was een van de grondleggers van die klassieke stijl. Kortom, reuze beroemd en van grote invloed op componisten als Haydn en Mozart, die dan weer na hem kwamen. Het schijnt dat Mozart zelfs over hem heeft gezegd: er is der Vater, wir sind die Buben. Hij is de vader, wij zijn de jongens. Van vader Carl Philipp Emanuel Bach hoor je nu zijn celloconcert in A, Nicolas Altstedt bij Ensemble Arcangelo.

0: Nicolas Altstedt op cello bij Arcangelo. Ik hoop niet dat je schrok toen dat derde deel erin knalde. Wat heerlijk gespeeld door deze groep mensen. Je hoort het celloconcert in A van Carl Philipp Emanuel Bach, deel 2 en deel 3. Van vadertje C.P.E. Bach gaan we door naar onze hit van de week. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free van Nina Simone's debuut-cd Little Girl Blue in de versie van celliste Sonia Weider Atherton. Dit is hem. De
1: hit van de week.

Nina Simone's I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free door celliste Sonja Wieder-Etherton, gespeeld samen met haar muzikale vrienden Laurent Cruijff, percussie, Bruno Fontaine, piano. En over muzikale vrienden, radiovrienden gesproken, Jet Berghout. Ze komt mij en ons allemaal zo verblijden met haar vrijdagshow. Eens even kijken of ze er al is. Ik ga even op zoek.

0: aquarelle, guitar, quartet. Sarah Dowling zong Magna de Carnaval van Louise Bonfa. En ja hoor, ik heb haar gevonden, of liever gezegd, ze heeft mij gevonden. Jet Berghout.
1: Karinski.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Oeh, want je hebt geen vrij spel meer, hè? Dus daar kunnen we ons dan weer niet op verheugen.
1: Nee, maar het leuke is, dan kun je wel eens reflecteren, terugblikken, herwaarderen ook.
0: Uit het archief halen misschien?
1: Ik heb een heerlijke Rodrigo-bewerking gevonden van een van onze betere Nederlandse jonge cellisten. En pianisten.
0: O jeetje.
1: Ja, dit is cryptisch. Ik bedoel, er zijn er veel.
0: Het zijn er veel, ja.
1: Maar dit is wel een neusje van de zalm.
0: Oh.
1: En allemaal zomerse nieuwe platen. Je ruikt gewoon de zonnefactor door Spotify heen op dit moment. En het is heerlijk.
0: En die ga je allemaal laten horen? Of heb je een eigen selectie?
1: Wel veel. Meestal doe ik er één, maar ik heb er nu wel vier.
0: Oké, nou, dat is heel goed. Ik sluit me gewoon daarbij aan. Of in ieder geval Piotr Ilyich Tchaikovsky sluit zich daarbij aan met zijn herinneringen aan Florence. Zijn vakantie souvenir. De Florence gegoten in een strijksextet. Enjoy yet zometeen een heel mooie.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Maandag om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms in het Zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Human neemt je mee naar mooie herinneringen aan een vreselijke tijd. Als jongetje van 11 krijgt cabaretier Eyup Gargesh kanker. Hij overleeft de ziekte ternauwernood. Toch koestert hij het kinderziekenhuis. Kijk morgen naar Overleven. Over het najagen van dromen. Human. Radicaal menselijk.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen twee jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Twee jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3% en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Het betekent niet dat mensen nu massaal geld terugkrijgen. De komende tijd moet blijken hoe andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad er naar kijken. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen drie jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is 20 graden aan de kust, tot maximaal 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Human neemt je mee naar mooie herinneringen aan een vreselijke tijd. Als jongetje van 11 krijgt cabaretier Eyup Gargesh kanker. Hij overleeft de ziekte ternauwernood. Toch koestert hij het kinderziekenhuis. Kijk morgen naar Overleven. Over het najagen van dromen. Human, radicaal menselijk.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
6: Goedemiddag.

grappig. Dit is helemaal geen oud stuk. Het komt uit 1954. Deze fantasie voor gitaar van Rodrigo. Je hoorde hier Milos Kadalits. Niettemin een klassieker. En ik heb vanmiddag nog meer klassiekers. Denk Goldberg-variaties van Bach. Italiaanse symfonie van Mendelssohn. Korngold vioolconcert. Mm-hmm. Maar ook heel veel nieuws. Want ik heb werkelijk maar de halve dag allemaal niet net verschenen albums beluisterd. Het een is nog mooier dan het ander. Veel zomerse muziek ook. Ga ik allemaal met je doornemen. Maar eerst even diep die vrijdagmiddag inzakken met Schumann.

geweldige Dianto Reed Quintet met de Serenata uit de Zuid-Espanjola van Albéniz. En daarvoor hoorde je het derde deel uit het pianokwartet van Schumann. Ik heb gisteren een dochter gekregen. 2,5 maand vroeg. Ik was nog niet eens met verlof. De onderburen wisten überhaupt niet dat ik zwanger was. Maar het gaat gelukkig supergoed. Ze heeft als een wonder de IC doorstaan. Ze heeft al leren ademen, drinken, zichzelf warm houden. Dat is het moeilijkst. En binnen no time heeft ze ook leren praten en haverkoekjes bakken. Een wonderlijke smaak ontwikkeld voor kortgeknipt, sluikvallend haar en heksenhandschoenmouwen. En nu net, 10 minuten geleden, had ze een prachtige uithaal in de groep 8 musical. En morgen fietst ze zo in 1 rechte lijn van de neonatologie de grote wereld in. En ik weet, ik ben echt mega labiel. Ik heb het ten volle beleefd, gesavoureerd, soms ook vervloekt. Maar toen ik deze opname luisterde, ook al wist ik dat het de reinste kitsch was, moest ik toch een beetje huilen. Kindertijd zo, pff, ineens voorbij.

Ik weet niet of alle 20 kinderen van Bach ook zo ontroerend in de eindmusical stonden te zingen en te dansen. Maar ik ga er even vanuit dat Bach ook wel eens dacht, waar blijft de tijd? Dit was de air deel uit de zijn derde orkestsuite. Maar dan gezongen door de Libera and City of Prague Philharmonic Orchestra and Choir.

0: Hier had ik even behoefte aan.
1: Na Glass en Einaudi en Piazzolla laat Lavinia Meyer nu weer horen hoe mooi Eric Whittaker kan zijn op harp. Dit was Sing Gently en dit staat op haar nieuwe album. Het komt eind juli in zijn geheel uit en dat heet Goodnight Moon. En daarvoor hoorde je muziek van Percy Grainger.
2: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
1: Ik had eerder gisteren aubergine van de barbecue. En die hadden ze in stukken, chunked, als een soort chaslik aan een spies geregen. Nou, dat was super lekker. Ik dacht zelfs, misschien sinds de geblakerde prei, die smelt als roomboter, misschien wel het beste idee ooit op de barbecue. Afgezien van alle dierlijke dingen die natuurlijk altijd lekker zijn. Maar ja, alle nadelen van dien, hè. Je mag het allebei noteren. Prei en aubergine. Ik zit wel weer, zie ik nu zelf, in de categorie lange garing. Maar goed, ja, tijd is vaak het lekkerste ingrediënt. Of zoals Korngold zegt, moderato nobile.

De wegbereider voor alle groots en mislepend romantische filmcomponisten van nu. Denk aan John Williams, maar ook Randy Newman. Laat ik je later vanmiddag nog horen. Erich Wolfgang Korngold. Dit was het eerste deel uit zijn vioolconcert door James Ennis samen met het Vancouver Symphony Orchestra.

grappig. Ik opende deze uitzending met muziek van Rodrigo uit 1954. 3 jaar later speelde, componeerde, improviseerde Miles Davis deze muziek voor L'Ascenseur pour les Chevaux. Allemaal tegelijkertijd. Wonderlijk. Gaaf. Dit jaar, ik heb even gecheckt, geëindigd op plaats 87 in de filmmuziek top 200. Ik ga eerst natuurlijk nog naar de klassieke top 400, maar ja, deze zou daar ook zomaar in thuis horen. Kan allemaal. Dit is muziek. Ja. En van de Set of Dances Newcastle van de baroque solist. Onder leiding van Björn Dijkman.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
2: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
1: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moet blijken hoe andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge verkeersboetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt het ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven, zoals Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken en het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden, in het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
4: Goedemiddag, welkom terug. Dit is Ramo.

gedeelte uit Naïs van Rameau. Er is vanochtend zo iets fijns verschenen. Maarten en ik zijn er al de hele dag wiebelig van. Maar als iets echt lekker is, dan moet je het natuurlijk eigenlijk even uitstellen. Het voorspel begint nu met Kriek.

0: Tweede deel uit het pianoconcert van Edward Grieg. Je hoorde Stephen Huff samen met het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Zoals het in november wemelt van de Christmas carols en Weihnachtsoratoria, word je nu ineens plat gebombardeerd met zomerse strandstoel-releases. Allemaal platen met laaghangende zonnen, bloemenvelden, strijklicht. De hele muziekindustrie werpt zich op de zomermarkt. Nou, dezezelfde pianist Stephen Huff, die is ook op die vakantieboot gesprongen en heeft een mooie ansichtkaartplaat gemaakt. En deze, ja, laid back, we doen nog eens lekker een siesta-versie van Chilito Lindo gepingeld.

Een van de vespers van de Rachmaninov, gezongen door Tenebrae. En daarvoor hoorde je het Pavel Haas kwartet met het vierde deel, de finale uit het Amerikaanse kwartet van Dvorak. Het zijn misschien wel de beroemdste noten uit de filmmuziekgeschiedenis, maar Bernard Herrmann is zoveel meer dan die gillende violen. Wist je dat hij ook dit werk voor klarinet schreef?

Als je het weet, dan hoor je ook wel dat het een filmcomponist is, Bernard Herrmann. Maar dit werk voor klarinet is eigenlijk een klarinetquintet, maar dit is een bewerking voor klarinet en orkest. Schreef hij in 1967. Dit was het derde deel door Ma Yue in het Singapore Symphony Orchestra. Het staat op een nieuw album waarop ook het fluitconcert van John Williams staat. Het heet Souvenir de Voyage en staat als beschrijving: deze componiste reikte verder dan het witte doek. Hier, hier.

0: Bart Schneeman, nieuw Sinfonietta Amsterdam en vrienden in het derde deel uit de Sinfonia Concertante voor oboe, klarinet, fagothoorn en orkest van Mozart.
1: Vers van de pers, vers van de pers.
0: Hier weer een zomerse je ne sais quoi plaats.

0: Ah, jongens, dat einde. Dat einde nog heel even. Oh, dit is toch zo close. Het schurkt gewoon tegen grensoverschrijdend gedrag aan. Besame mucho. In een nieuwe uitvoering van Cantus. Het staat op een album dat komt half augustus uit. Dat heet The Secret Letter. Het staat allemaal in het teken van geheime queer liefde. Ik ben eigenlijk na één regel al stapel verliefd.
1: Oh, nog eentje.
0: Nog één nieuwe release dan.

Yupeng Chen is vooral bekend als componist van game muziek. Als je nou niet zo lekker in je game oeuvre zit, dan heb je nu kennis gemaakt met zijn symfonisch oeuvre, zijn geluid. Dit was World Under Fireflies. Je hoorde hem zelf achter de piano, samen met het Shanghai Philharmonic Orchestra. En hij heeft een 12-delige symfonische suite geschreven. En dit deel kwam vandaag uit. Chen, welkom op NPO Klassiek. Zometeen ga ik even de kelder in. Daar is de archief van Vrij Spel. Daar ga ik de hele zomer rondlopen. Op zoek naar mooie opnames uit de rijke story van alle hartekreetvariaties. En zometeen meer van de Vrij Spel op dit stuk. Het fiasco de Alain Roy. Nou, en die is echt te gek bewerkt. Lydie Blijdorp, Tobias Boersboom. Ik verklap het alvast. Hoe het klinkt, dat hoor je zo meteen. Eerst even walsen. Met Glazunov. Het adagium kun je walsen, was dan mee? Ja, dat geldt nu ook.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten. Het ambtenarenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. En het wordt morgen 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Human neemt je mee naar mooie herinneringen aan een vreselijke tijd. Als jongetje van 11 krijgt cabaretier Eyup Gargesh kanker. Hij overleeft de ziekte ternauwernood. Toch koestert hij het kinderziekenhuis. Kijk morgen naar Overleven. Over het najagen van dromen. Human. Radicaal menselijk.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
7: Chopin, lekker.

0: grande wals, brillante, maar dan een orkestversie en niet op piano. Geeft gewoon een andere titel, Le Sylphide. En dan heb je gewoon weer een nieuw opus. Ik weet niet of Chopin dat dacht, maar het effect is hetzelfde. Je hoorde de National Symphony Orchestra of Washington, D.C.
1: Vrij spel.
0: Ik dus rondlopen in dat archief van Vrijspel. En het een is nog mooier dan het andere. Allemaal muzici die afgelopen honderden keren, we zitten inmiddels tegen de 300 uitvoeringen, weer een eigen variatie hebben gemaakt op een bekend thema. En ik stuitte op de 250ste Vrijspel dit jaar. Dat was in februari. Toen waren Lidie Blijdorp en Tobias Borsboom bij mij te gast. En zij zetten hun tanden toen in dit stuk.

Concierto de Aranjuez van Rodrigo. Ze namen dit thema, maar ook het thema uit het tweede deel, voor hun eigen vrijspelversie. En dat klonk zo.

Vrij spel van Lidie Blijdorp en Tobias Borsboom. En tip, als je een beetje de tijd aan jezelf hebt deze komende weken, struin dan eens even lekker door dat vrij spelarchief. Er is zo ontzettend veel moois te horen en te zien. En wil je Lidie Blijdorp live zien en horen? Dat is ook een tip. 7 juli, dat is komende dinsdag. Dan speelt ze in Voorschoten samen met Rosanne Philippins en Hanna Strijbels. En samen met Tobias speelt ze op 17 september in Den Haag. Op het openingsconcert Klassiek Achter de Duinen. Allemaal lekkere tips.

0: muziek van Johan Johansson bij The Theory of Everything. Stond dit jaar op plaats 154 in de filmmuziek top 200. Dat is niet echt een middenmotor, maar het is ook uit de gevarenzone. Daarvoor hoorde je derde deel, herstel, uit de vierde symfonie van Mendelssohn.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je glimlach.

0: Jive for Five van Paul Nagel door het Berlin Brass Quintet.
1: Jets Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.

Ja, al luisterend naar alle nieuwe soundtracks die afgelopen week verschenen, was dat duidelijk dat Jason Lazarus zich had laten inspireren door Ennio Morricone. Hier heb ik nog een heel leuk fragment. Allemaal voor de film Operation Taco Jerry's. En hoewel, ja, inspiratie of ode of plagiaat, het allemaal heel dicht bij elkaar ligt, vond ik het toch een ongelooflijk fijne soundtrack. Het is voor die film Operation Taco Jerry's een soort, ja, road movie. Speelt zich allemaal af in de Verenigde Staten. Samenzweringen, geheime agenda's, complottheorieën. Klein stukje.

Muziek die ook de moeite van het vermelden waard is, en ook even luisteren, is die voor Toy Story 5. Van singer-songwriter-god en soundtrack-koning Randy Newman. Die heeft gewoon weer geleverd, ook voor de vijfde versie van Toy Story.

Grappig, je hoort ook een beetje de arrangementen van zijn liedjes er doorheen. Nou, ik vind het zeer de moeite waard. Scroll er doorheen, zou ik zeggen. Ik zal ze allemaal toevoegen aan de speellijst. Maar mijn favoriet van deze week is deze intrigerende muziek van Kevin Perkins.

is muziek bij de serie Nippon Sangoku, The Three Nation of the Crimson Sun. En ja, nou goed, hier, ik weet niet wat voor een omschrijving hier volstaat, maar hier hoor je dan weer hoe hij ineens uitschiet naar een soort Adams Reich. Wat te denken van deze enorm intense, vette strijkers.

Het lijkt net alsof Kevin Pinken zich een beetje heeft onttrokken aan wat de beelden vragen. Het lijkt allemaal autonome muziek. Ja, dienend aan de kunst. Wat te denken bijvoorbeeld van deze muziek.

Nippon Sangoku. Filmmuziek van Kevin Penkin. Ik heb hem toegevoegd aan de lijst met alle nieuwe filmmuziek die ik draai in Jets Vrijdagshow. Een link naar die lijst vind je op de site npoklassiek.nl/jet. Ik heb zo een nieuwsbericht van mijn NPO Radio 5 collega Stefan Stassen en zijn nichtje Carice van Houten. Hoor je na de publiciteit.

0: Nino Quetat speelde de eerste arabesque voor piano van Claude Debussy. Dan nu een pushbericht. Ik hoorde het net bij mijn dierbare collega's van NPO Radio 5.
1: Het is tijd voor een extra ingelast klassiek nieuwsbulletin. En daarvoor is hier in de bus aangeschoven Ewout de Jong.
2: Actrice Carice van Houten is zaterdag voor het eerst te horen op NPO Klassiek. Ze presenteert samen met haar oom, radiomaker Stefan Stassen, het programma Een Goedemorgen Met. De twee draaien favoriete werken en onbekende klassieke stukken die ze zelf hebben uitgekozen. En die keuze is persoonlijk geworden.
3: Dit leeft een hele eclectische ochtend, denk ik. Ja. Met heel veel, toch wel sentiment, zou ik willen zeggen, voor beide ouders. Jouw moeder en voor mijn vader.
2: Ja, muziek als familieverhaal dus. En Stassen ligt alvast een tipje van de sluier.
4: Ik zag al stukken van Edgar Elgar van jouw vader. Dus dan weet ik, nou niet van jouw vader, maar even jouw vader. Daar ken ik het verhaal van ook. Dus dat ga je dan straks vertellen.
3: Ja.
4: Dus daar verheug ik me nu al op. En ik ga natuurlijk een verhaal vertellen over André Rieu bijvoorbeeld. Over mijn moeder. En dat is dan ook weer mooi, want ik ken haar vader, heb ik heel goed gekend. En zij heeft natuurlijk mijn moeder weer heel goed gekend.
3: Ja, ja. De cirkel is rond.
2: Het programma is zaterdag van 10 tot 12 te horen op NPO Klassiek. Tot zover kort klassiek nieuws.
0: Ja, het is een nieuwsbericht dat ik kan bevestigen. Ik heb het fact-checked. Ik was zelfs ooggetuige. Nou is elke aflevering van Een Goedemorgen Met heel bijzonder. Maar deze met twee grootheden op professioneel en menselijk vlak zou ik je met klem willen aanraden te beluisteren. Alvast een heel klein tipje van de sluier.

En morgenochtend vertelt Carice van Houten zelf waarom Nimrod uit de Enigma-variaties van Elgar zo'n betekenisstuk voor haar is. Je hoort haar dus samen met haar oom en ons aller radiogeweten Stefan Stassen tussen 10 en 12 uur hier op NPO Klassiek.

0: Histoire du Tango van Astor Piazzolla. De vijfst in de klok en hij is Maartje Stok. Hey, Maartje Stokmeister.
1: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Yes.
0: Ja, de borrel kan beginnen.
1: Nou, inderdaad. Zeker voor jou en voor Maarten.
0: Ja, maar het podium
1: een
0: is toch
1: nuchter
0: ook,
1: blijven?
0: Ja, maar een betere borrelprogramma.
1: Ja, vind je?
0: Soms wel, ja.
1: Ik heb leuke nieuwtjes.
0: Vertel.
1: Nou, dat ga ik dan, dat doe ik dan lekker zo. Verder, hoe gaat het met je?
0: Goed.
1: Festivalseizoen is aangebroken.
0: Ja, en ik ben een beetje labiel, want mijn, ik heb het eerder al in deze uitzending. Ik brak helemaal, maar mijn dochter heeft net haar groep 8 musical
1: Ik wou het echt serieus net gaan zeggen. Ik dacht, misschien vraagt Jet wel, hoe gaat het met je? En toen dacht ik, dan ga ik denk ik toch maar zeggen dat ik deze week heel veel gelachen heb, maar ook gehuild.
0: Ja, heb jij ook gehuild?
1: Ik heb ook gehuild.
0: Ja, jeetje, maar het is jouw tweede. Het is mijn eerste. Ja, ik weet niet wat erger is.
1: Ik vind de tweede erger.
0: Ja? Het definitieve navelstreng abortus.
1: Het is een reusachtig kind, maar ze is nog zo klein. En nou is het kleintje alweer groot genoeg voor de middelbare school.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het echt niet te bevatten.
0: Nee, het is, ik heb het ook. En er waren zoveel borrels en afscheidsfeestjes. Ja. En ik kan door de boom mijn bos niet meer zien. Ik ben kapot. Dus ja. ik hoef maar iets sentimenteels te horen en ik schiet vol. Nou, leuk. Dus jij gaat het doortrekken. Oké, ik hoop dat mensen dit herkennen.
1: Ja.
0: Dat is fijn. Het wordt een geëmotioneerde podium.
1: Nou, ik... Nee.
0: We gaan hebben over fortepiano gebruik.
1: Ja, nou bijvoorbeeld. Nou, ik heb wel het... Een bepaalde pianomethode gaat vandaag ter sprake komen.
0: Drive me wild.
1: Ja. Het heeft iets met mindfulness te maken.
0: Oh?
1: Ja, het is echt heel interessant. Serieus.
0: Oké, dus mooi. Als tegenhanger even voor...
1: Ja. Voor de eindmusical.
0: Voor de eindmusical.
1: Ja.
0: Dat dus zometeen in het podium. Veel plezier. En met Charlie, wens ik je alvast een heel fijn weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Maandag om 8 uur, Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben de verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze nieuwe bedreigingen binnen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er ook contact over is met de politie. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die erbij vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. En de 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft er inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar 1 graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers.
2: Aan tafel.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers!
2: Aan tafel!
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Twaalf lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
7: Goedemiddag en hartelijk welkom bij Podium. Fijn dat je luistert. We hebben zometeen weer het nieuws voor je. Zoals dat ik met hornist, componist, arrangeur en bovenal lid van het eerste uur van Orkest de Ereprijs, Jeroen van Dijk, spreek. Dit weekend speelt hij zijn afscheidsconcert. En wat is er dit weekend allemaal nog meer te doen? We zetten de leukste concerttips voor je op een rijtje. En dit uur zetten we dan ook weer een vrouwelijke componist in het licht in onze rubriek Female Friday. Maar in de week van Kitty Kotti beginnen we met muziek van Majoui Hajari.

0: Tango van de Surinaamse componiste Majoui Hajari, gespeeld door Ursula Schoch, viool, en Marcel Worms, piano. Jeroen van Dijk is hornist, componist, arrangeur, technicus en lid van het eerste uur bij Orkest De Ereprijs uit Apeldoorn. Na bijna 50 jaar geeft hij het stokje door. Orkest De Ereprijs is een ensemble dat schuurt, kraakt, popt, rockt en daarmee al sinds 1978 een warm pleitbezorger van nieuwe muziek. Jeroen van Dijk was er vanaf het prille begin bij, maar na bijna 50 jaar dus speelt hij dit weekend zijn laatste concerten bij het ensemble. Ik heb hem aan de lijn. Hi Jeroen.
1: Dag Maatje.
0: Hoi, goedemiddag. Ja, ik ga toch meteen die gevoelskaart erin gooien. Hoe voelt dat nou, zo'n afscheid na bijna 50 jaar bij een orkest?
1: Dat kan ik je over anderhalve maand vertellen.
0: Ja, anderhalve maand?
1: Ja, dan zit de vakantie erop en dan gaan ze weer beginnen. En dan doe ik niet meer mee.
0: Oh ja,
1: weet
0: precies.
1: Weet je wel? Dus ja. Maar hoe voelt dat nou? Ja, het is een beetje vreemd. Het is een beetje... het is wel een deel van mijn leven. Dus ja, ja. Ik ga wat anders doen in die tijd, denk ik. Ja. Componeren, een beetje piano spelen, vakantie, die dingen.
0: Kijk, dat klinkt wel heel goed. Maar even naar de Ereprijs dan. Het is een aparte naam voor een apart collectief ook. Waarom hebben jullie het zo genoemd?
1: Ja, dat is een verhaal uit het... dit is afdeling opa verteld.
0: Kom maar, opa.
1: Kom maar. Rond 78 waren we met een aantal mensen in de Achterhoek... met de Harmonie van Varen bezig. Wim Megens en Wim Boerman zijn er de twee belangrijkste namen in. En die waren eigenlijk het Harmonie van Varen wezen... hadden ze genoeg. Dat was goed, dat was afgesloten en we gingen iets nieuws doen. En dus we dachten, wij geven een groep mensen uit die orkesten... dachten bij elkaar zelf van, wij geven onszelf de naam De Ereprijs. Dan hoeven wij nooit meer op concours. En dan zijn wij daarvan af. En dan kunnen wij onze eigen muziek gaan zoeken en maken en vinden. En toen zijn we ons bezig gehouden met muziek van Willem Breuker, Stravinsky, maar ook Kurt Weill en al dat soort mensen die toen... daar begon op een gegeven moment Wim Megens, begon daar arrangementen voor te schrijven voor het orkest. En dat was eigenlijk de start van De Ereprijs. Dus vandaar dat wij zo heten.
0: Ja, dan hoef je in elk geval, als je het maar zelf doet, als je zelf die naam geeft, De Ereprijs, dan hoef je geen concours meer te spelen. Ja, wat een goeie.
1: Nee, dat klopt. Ja. Er zit ook nog iets bij van het plantje. Veronica Officialis, dat is eigenlijk een soort onkruidplantje. En wij vonden toen dat we onkruidmuziek speelden.
0: Dus ik dacht misschien onkruid vergaat niet. Maar wat wilden jullie... Nou ja, ik hoor je al wat namen noemen. Stravinsky, Weill. Wat wilden jullie met De Ereprijs bereiken en waar kwam het vandaan?
1: Wij wilden nieuwe muziek spelen. Ja. En in de wereld waarin wij ons op dat moment begaven, was dat niet zo gebruikelijk, wilde men dat niet zo. En wij waren allemaal onder leiding van de twee Wimmen die ik net noemde, die twee enorm bezeten waren van nieuwe muziek. Dachten wij van, wij moeten gewoon veel meer nieuwe muziek maar laten schrijven. Ja. Er is eigenlijk geen platform voor nieuwe componisten. Zeker niet in de regio waar wij zaten. Nee. En waarom zou je al die prachtige oude muziek, maar die hoeven wij niet meer te spelen. Laten we ons richten op nieuwe muziek. We wilden gewoon nieuw.
0: Ja.
1: En niet nieuw omdat het nieuw is, maar gewoon ook omdat er eigenlijk heel veel mooie dingen gebeuren die gewoon op dat moment helemaal niet voor het voetlicht kwamen.
0: Ja, precies. En,
1: dus wij waren een soort apostolische boodschap was het.
0: Ja.
1: Wij gaan nieuwe muziek spelen.
0: Ja, nou kijk, nieuw wordt natuurlijk op een gegeven moment weer oud. En dan komt er weer nieuw nieuws. Is die muziek die jullie speelden de afgelopen decennia veranderd, erg veranderd?
1: Wel degelijk. Want wij spelen, we spelen nog steeds nieuw. We hebben aanstaande zaterdag en zondag concerten in Deventer en in Weijen. En dat zijn vier compleet nieuwe stukken. En we hebben het zien gaan van heel experimenteel, echt radio, piepkrak, boom, naar weer wat harmonieuzer. Maar ook de mannen als... Louis Andriessen en zijn vazallen, die toch ook heel erg bepalend zijn geweest voor de Nederlandse cultuur. Dat kwam allemaal voorbij. En is dat sommige dingen blijven zoals ze zijn en sommige dingen worden toch weer opnieuw uitgevonden. En ja, het vernieuwt steeds en het blijft een beetje hetzelfde. Maar het is heel, heel moeilijk om te zeggen eigenlijk.
0: Ja, nou ja,
1: dus als je Martijn Padding neemt, die echt een bijzondere weg is ingegaan, vind ik. Zeker in zijn laatste composities, op zoek naar nieuwe klankkleuren. Ja. Hele bijzondere dingen heeft gedaan. Voor ons heeft geschreven voor klavichord en orkest. Nou, de ereprijs is een vrij luide bezetting. Een klavichord is ongeveer het zachtste instrument wat je kunt verzinnen.
0: Ja.
1: En om daar dan toch weer een combinatie van te maken, levert hele bijzondere dingen op.
0: Ja. Geweldig. Heeft de tijd, jouw tijd bij de ereprijs, jou ook veranderd?
1: Goeie vraag. Weet ik natuurlijk niet zo goed, want ik weet niet. Ik denk het wel. Mijn lieve vrouw zegt soms, ja, nou, je bent wel heel erg streng voor andere muzikanten. Als ik vind dat er weer te veel klassiek wordt gespeeld. En dan hebben we, Radio Klassiek op staan en denk ik, oh, het is weer barok. Nou, en dan, nou goed, dus daar ben ik wel, ik ben daar een beetje chagrijnig in geworden, maar misschien gaat het binnenkort weer allemaal over.
0: Nee,
1: en
0: dan word je weer wat milder.
1: Ik ben helemaal toe. Ja.
0: Oké, goed zo. Eerst maar eens even op vakantie, wat dacht je daarvan? Na je afscheidsconcerten.
1: Ja.
0: Toch?
1: Jazeker, ja, ja.
0: Heel goed.
1: Ja. Hey, Berlijn lokt, dus...
0: Goed zo. Hey, met alles wat je voor het ensemble hebt betekend, mag je zelf ook wel eens een keer een ereprijs ontvangen. Je bent niet alleen hornist, ook componist. En daarom gaan wij iets laten horen uit de Eresuite. Dat is een van de eerste stukken die je hebt gecomponeerd voor het ensemble. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Jawel. Dat was in, 82, 83 in die buurt, 84. Iedereen was op vakantie. Ik was alleen thuis. Ik was natuurlijk een stuk jonger. Ik was toen rond de 25.
0: Ja.
1: Ik zat me een beetje te bedenken van wat ga ik nu doen. Dan dacht ik ga een suite schrijven voor het orkest. En ik schrijf elke dag een deel. Dat is niet helemaal gelukt. Maar het is wel ongeveer gelukt. En ik wilde ook een stuk hebben wat... ik wilde een echte suite. Dus allerlei dansvormen.
0: Ja.
1: En die heb ik... verzonnen, tenminste niet de dansvormen, maar ik heb de Habanera, de Galop en de Mars en de Wals en de Tango gebruikt.
0: Ja.
1: Wat modernere dansen van nu.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, schrijven. En dat is het uitgangspunt geweest.
0: Ja.
1: En ik weet nog precies waar ik zat op de Sint-Peterlaan in Arnhem, uitkijkend op iedereen die op vakantie was en ik was aan het schrijven. Het was heerlijk.
0: Goed zo. Fijn. Jeroen van Dijk, hartelijk dank. En alle goeds natuurlijk de komende tijd. We gaan een stuk uit jouw Eresuite laten horen. Een van de eerste stukken die jij schreef voor orkest, de Ereprijs. Waarvan je komend weekend afscheid gaat nemen. Nogmaals, alle goeds, Jeroen van Dijk. Dank je wel.

0: Dat was een deel uit de eresuite die Jeroen van Dijk schreef voor zijn eigen orkest. Jeroen van Dijk is hornist in Orkest de Ereprijs. Hij neemt dit weekend afscheid van het orkest na bijna 50 jaar. Trouwe dienst. Ik heb hem net aan de telefoon gehad en dat gesprek kun je straks naluisteren op npoklassiek.nl/podium. Verkeersinformatie. Het was druk. Rijn Baartmans, hoe gaat het nu?
1: Dag Maartje. Ja, het was zeker druk op de weg. We tikten op een gegeven moment de 700 kilometer file aan. Nou, dat komt vooral door ongelukken en werkzaamheden die veroorzaken een drukke vrijdagmiddagspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van Nederland. We zien bijvoorbeeld file op de A50 richting Apeldoorn. Die is afgesloten tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Beekbergen. Het verkeer richting Apeldoorn kan Arnhem-Zutphen volgen over de A12 en de A348.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.
0: De Leeds International Piano Competition heeft een opvallende verandering aangekondigd. Kandidaten van de editie van 2027 mogen helemaal zelf beslissen welke muziek ze spelen en er is dus geen verplicht repertoire meer. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt bij monden van de nieuwe artistiek leider van het concours, meesterpianist Stephen Huff. Deze wedstrijd is geen test wat je allemaal kunt spelen, schrijft hij, maar het is een platform om te laten zien wie je bent en van welke muziek je houdt. Hij hoopt dat die vrijheid kandidaten stimuleert om avontuurlijker te zijn in hun repertoirekeuze. Huff schrijft ook: iedereen is dol op Rachmaninoff, maar waarom geen Mettner of Batjevic? En er is een hele schat aan pianomuziek uit Zuid-Amerika, uit Azië, Scandinavië of Groot-Brittannië. Of wat dacht je van een eigen compositie? Maar als je gewoon graag een volledig Schubert-recital wil spelen, dan mag dat ook. Zolang er maar een passie in zit. Dat is dus wat Stephen Huff zegt. Ook de maximumleeftijd van 30 jaar gaat op de schop. Deelnemers tot 35 jaar oud kunnen zich nu aanmelden voor de komende editie. De driejaarlijkse pianowedstrijd in Leeds geldt als een van de belangrijkste springplanken voor jong talent. Grootheden als Radulupu, Mitsuko Uchida en Lars Vogt vielen er ooit in de prijzen.

0: En ik had net het nieuwtje dat dat festival wou ik zeggen, maar dat concours de kandidaten geen verplicht werk meer gaat opleggen. Dus ze mogen spelen wat ze willen vanaf de editie 2027. Oh, en de leeftijd is omhoog gegaan, 35. Tijd voor onze vrijdagvrouw, redacteur en samensteller Sigrid Bruggeler. Wie heb jij vandaag meegenomen?
1: Een concertpianist. Iemand die haar carrière zo begon in ieder geval. Ja. Over wie de pers schreef toen zij pas 16 jaar oud was. Nou, alle solisten kunnen er slechts van dromen om zo te eindigen zoals deze pianist haar carrière begint. Ze gaf honderden concerten in Europa. Ze woonde in New York, liet Parijs kennismaken met alle 32 sonates van Beethoven. En ze was omringd door de beau monde uit de 19e eeuw. Ja. En hoe hoger haar ster rees, hoe meer aversie ze kreeg tegen het sociale spel, zoals ze dat zelf noemde. Ja. En hoe meer ze zich terugtrok om zich te focussen op compositie en op onderzoek.
0: Wie is het?
1: Oh ja, haar naam is Marie Trautman. Maar de meeste mensen kennen haar gewoon als Marie Jaël.
0: Nou, dan ken ik er nog niet eigenlijk, maar
1: een 19e eeuwse componist die zo'n baanbrekende pianomethodiek schreef, dat dat eigenlijk een beetje haar werk als componiste heeft overschaduwd. Oh. Terwijl alleen het celloconcert dat ze al heeft geschreven, dat zou je zo in de klassieke top 400 kunnen katapulteren. Zo mooi is dat. En daarnaast schreef ze nog heel veel meer moois. Komt-ie.

Dat was het langzame deel uit het pianoconcert van Edvard Grieg. Je hoorde Radulupu met het London Symphony Orchestra onder leiding van Andrei Previn. En Radulupu was de winnaar van, van de Leeds International Piano Competition in 1969.

0: Wat een mooie muziek. Een gedeelte uit het derde deel, uit het pianokwartet van Marie-Jaël. En we gaan het zo hebben over haar als componist. Maar ik ben toch ook benieuwd naar Jaël als pedagoog. Want je had het net over een baanbrekende pianomethode, Sigrid.
1: Ja, ze schreef meerdere boeken in de jaren 90 van de 19e eeuw. Ja. Die gingen als warme broodjes over de toonbank, werden ook vertaald in het Duits en in het Spaans. En het was ook een tijd waarin de neuropsychologie opkwam. En Marie-Jaël was sowieso iemand die heel geïnteresseerd was in alles wat te maken had met wetenschap en met filosofie. Ja. En ze raakte al vroeg bevangen door de idee dat er een link is tussen wat een pianist denkt en hoort in zijn hoofd. En de vertaling daarvan in beweging. Bijvoorbeeld bij de aanslag op de piano. En dat wilde Marie-Jaël wetenschappelijk onderbouwen. Daarvoor riep ze de hulp in van een criminoloog. Charles Ferré heette de man. En samen namen ze ook vingerafdrukken van pianostudenten voordat ze gingen spelen en nadat ze hadden gespeeld.
0: Tjonge.
1: En wat dat nou precies aantoonde, dat weet ik niet. Maar het past in ieder geval in die tijd waarin ze graag grafisch bewijs wilden hebben van de dingen.
0: En wat is daar dan uit voortgekomen?
1: Nou, een methodiek die erop gericht is om wat pianisten muzikaal denken en intern horen de hele tijd in overeenstemming te brengen met wat ze doen. En een van de adviezen die zij bijvoorbeeld gaf was om niet voor de makkelijkste vingerzetting te kiezen als je een loopje speelt op de piano, maar voor eentje die het beste past bij wat je muzikaal wil uitdrukken. Nou, en zo had ze nog meer oefeningen die erop gericht waren om echt in het moment bewust te zijn van je muzikale intentie. Mm. Nou, hoe zouden wij dat nou noemen, Maartje?
0: Ja. Mindful, toch? Ja.
1: Nou, denk ik ook, waar we allemaal 15 jaar geleden een cursus voor hebben gevolgd. Ja. Alleen, dit was dus de tweede helft van de 19e eeuw.
0: Ja.
1: En zo was Marie-Jaël best wel haar tijd vooruit.
0: Ja, tjonge. Als pedagoog, zoals concertpianist, componist dus, dat hebben we net al gehoord. Maar schreef ze veel?
1: Relatief weinig, ongeveer 100 werken.
0: Oh, ja.
1: En ze deed precies het tegenovergestelde wat veel componisten doen. Die beginnen dan klein, met een lied, bouwen dat rustig uit naar symfonieën als ze het een beetje in de vingers hebben. En Marie-Jaël deed het tegenovergestelde. Die, hoe ouder ze werd, hoe meer ze terug wilde keren naar haar kern, naar haar grote passie, en dat was de piano. Mm. Dus ze heeft heel veel genres weer overboord gegooid. De opera, orkestwerk, heeft ze wel allemaal geschreven. En tegen het einde van haar leven schreef ze vooral nog piano. Werk van haar componerende leven.
0: Ja, komt ze voort uit een bepaalde compositieschool ook?
1: Ze nam lessen bij Camille Saint-Saëns, de beroemde componist. En je hoort heel vaak bij een componist, die komt voort uit de koker van een bepaald docent. En bij Marie-Jaël is dat eigenlijk niet het geval. Behalve dan misschien de compositievorm die ze overneemt. Een klassieke sonatevorm bijvoorbeeld. En ik denk zelf dat ze, zoals ze op een mindful manier piano speelde, dat ze zo ook componeerde. Met elke noot als een directe reflectie van haar binnenwereld op dat moment. Mm-mm. En zelf zei ze over haar componeren: ik verlang naar de wetenschap dat ik straks tussen vier muren zit met maar één doel: werken. En dat er dan niets, maar dan ook niets om me heen beweegt. Ik zal volstrekt kalm zijn. En ik zal alle geluiden horen die rondklinken in de ideale wereld van mijn hoofd. En niets anders dan dat. Dat schreef Marie-Jaël. Haar werk legt een groot en steeds ander gevoelsleven bloot. En zo klinkt Marie-Jaël eigenlijk vooral als Marie-Jaël.

Dat was het eerste deel uit het celloconcert van Marie-Jaël. Je hoorde cellist Rafaela Gromes en het Deutsche Symfonieorkest Berlin onder leiding van Anna Rakitina. Verdi, Korngold, Tchaikovsky, De Kast. Wie hoort er niet in dit rijtje thuis? Nou, in het Friese Beetsterzwaag hoor je ze wel degelijk allemaal op één middag. Op zondag kun je daar namelijk genieten van muziek in de open lucht. Het Noord-Nederlands Orkest speelt voor de 20ste keer zijn jaarlijkse Lauswold zomerconcert. Een muzikaal rondje Europa wordt het. Met werk uit Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië. Sander Tepen dirigeert, sopraan Jeanette van Schaik zingt. En de special guest is de band De Kast, samen met het orkest. Zondagmiddag, 14:15, op Landgoed Lauswold in Beetsterzwaag. Het eerste weekend van juli, dat betekent dat ook de traditionele orgelzomer weer losbarst. In grote en kleine kerken door heel Nederland zijn de mooiste orgels te beluisteren. Morgenmiddag kun je bijvoorbeeld naar de Haarlemse Basiliek Sint-Bavo. Op het Willy Brodersorgel klinkt muziek van Zweling tot César Franck, maar ook Spaanse componisten. Antonio de Cabezon bijvoorbeeld, Renaissance, of Eduardo Torres, dat is juist weer romantisch. En de uitvoering is ook in Spaanse handen, met Francisco Javier López García aan de toetsen. Hij is de vaste organist van de kathedraal in Ávila. Zaterdagmiddag, 4:00, in de kathedrale Basiliek Sint-Bavo, Haarlem. En voor meer zomerse klanken kun je zondag naar Utrecht. De Nieuwe Philharmonie Utrecht, het orkest van dirigent Johannes Leertouwer, speelt een thuiswedstrijd in het Stadsklooster. Op het programma staat Mozart, de Jupitersymfonie en het prachtige 21ste pianoconcert met als solist Hilda Huang. Zondagmiddag om 4:00 in het Stadsklooster in Utrecht. En wie zaterdag op Festival Wonderfeel is in Baarn, kan het concert ook daar meemaken. De Nieuwe Philharmonie is daar dan aanwezig als het Wonderfeel Festival Orchestra.

0: Het vierde deel uit de Jupiter Symfonie, nummer 41, van Mozart. Je hoorde de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Zijn het soms vakantiefiles, Rijn?
1: Nou, het is vooral druk vanwege werkzaamheden op de A27 en de A44. En er is sowieso veel recreatieverkeer onderweg, onder andere ook vanwege de vakanties. Ook staat er een file op de A73 richting Maasbracht. Daar woedt een bermbrand tussen Wiegen en Kuik. Je hebt daar 30 minuten vertraging.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers

0: Uit de drie, Melodie, was dit de eerste. Après un rêve van Gabriel Fauré. Je hoorde Kerson Leong, viool, en Jonathan Fournel, piano. Het komt van de cd van de week van NPO Klassiek. Transcripties voor viool en piano kun je allemaal naluisteren op de website npoklassiek.nl. Straks in Podium duiken we met de gouden opname in het werk van hornist Barry Tuckwell. En het zou je maar overkomen. Pas 16 jaar en al een contract bij muzieklabel Deutsche Grammophon. Het overkwam pianist Justus Eichhorn. Graag tot zo na Ster Nieuws en Ster.
1: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend. Groeten uit.
2: Ach, die stier in Wales. Of dat gedoe met die ober in Keulen. Of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
1: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
7: Het is vet gezellig, man!
6: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar. Je komt de leukste mensen tegen. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren.
9: De maatschappij, dat ben jij.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om te wonen in een vakantiehuisje om dat legaal te maken, dat wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde het voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt-O'Sullivan is het onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent zo'n huisje bewonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar vermoedelijk ligt het aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er ook contact over is met de politie. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuisje in het gebied hebben zijn opgeroepen om er voorlopig niet naartoe te gaan. Spaanse media melden dat de brand mogelijk door werkzaamheden vanochtend is ontstaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De man die afgelopen zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer vanavond is lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
4: Human neemt je mee naar mooie herinneringen aan een vreselijke tijd. Als jongetje van 11 krijgt cabaretier Eyup Gargesh kanker. Hij overleeft de ziekte ternauwernood. Toch koestert hij het kinderziekenhuis. Kijk morgen naar Overleven. Over het najagen van dromen. Human. Radicaal menselijk.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
6: Welkom terug bij Podium. En hier is muziek die echt net van de persen rolt.

0: Heerlijk. Het openingscore, die Himmel erzählen die Ehre Gottes uit de gelijknamige kantate BWV 76. Muziek van Johann Sebastian Bach. Dit was het koor der Johann Sebastian Bach Stiftung en ook het orkest. En het is een nieuwe cd. In het eerste uur sprak ik met hornist en componist Jeroen van Dijk. Hij is ereprijslid van het eerste uur. En dan bedoel ik dus het Orkest de Ereprijs. Dat is een ensemble dat schuurt, kraakt, popt, rockt en daarmee al sinds 1978 een warm pleitbezorger is van nieuwe muziek. Jeroen was er vanaf het prille begin bij, maar na bijna 50 jaar speelt hij dit weekend zijn laatste concerten bij het ensemble. En ik vroeg hem hoe dat hem heeft veranderd.
1: Goeie vraag. Weet ik natuurlijk niet zo goed, want ik weet niet. Ik denk het wel. Mijn lieve vrouw zegt soms: ja, nou, je bent wel heel erg streng voor andere muzikanten. Als ik vind dat er weer te veel klassiek wordt gespeeld. En dan hebben we Radio Klassiek op staan en denk ik: oh, het is weer barok. Nou, en dan, nou goed. Dus daar ben ik wel. Ik ben daar een beetje chagrijnig in geworden, maar misschien gaat het binnenkort weer allemaal over.
0: Sorry, dat was Jeroen van Dijk. Hoe het hem veranderd heeft, zijn lidmaatschap, zeg je dat goed, in de orkest de Ereprijs. En daar gaat hij dus dit weekend afscheid van nemen. Ik had hem aan de telefoon, Jeroen van Dijk.

0: Nou, dat gejuich is niet voor niets, hoor. Want de solist die je net hoorde was op het moment van spelen 14 jaar. Justus Eichhorn. Je hoorde het derde deel uit het tweede pianoconcert van Beethoven. En het gaat even hier over Justus. Van Deutsche Grammophon heeft er dus weer een kindgenie bij. Deze jongen, Justus Eichhorn uit Duitsland, heeft een contract getekend bij het prestigieuze label. Hij is inmiddels 16, ja, of pas, eigenlijk ook nog steeds. Je hoorde hem net in die live-opname. Eichhorn is artistiek gezien in elk geval al bijna geen jonkie meer. Hij staat al sinds zijn 10e op de planken met klassiek repertoire. Deutsche Grammophon heeft meteen een single uitgebracht met een arrangement van Vivaldi's blokfluitconcert, of een blokfluitconcert van Vivaldi, in een arrangement van Justus zelf. Deutsche Grammophon is een van de oudste klassieke platenmaatschappijen. Staat bekend als kingmaker in de klassieke muziek, met een contract komt ook een grote marketingmachine op gang. En dat vertaalt zich dan natuurlijk meteen naar de mysterieuze artistieke zwart-wit foto van Eichhorn op het omslag van zijn nieuwe album. Doet een beetje denken aan de gestileerde foto's van de broertjes Jussen op hun albums. Ja, die zitten inmiddels ook bij Deutsche Grammophon. Verkeersinformatie. Rijn Baartmans. Zeg, staat een ABWB-filelezer nou ook wel eens in de file?
1: Ja, wij staan ook wel eens in de file natuurlijk, maar zo min mogelijk, want wij werken natuurlijk tijdens de spits. Dus dat is een groot voordeel.
2: Ja.
1: Maar het is vandaag wel een drukke vrijdagmiddagspits. Ook nu staat er nog 300 kilometer file. En ik had het net al even over die bermbrand op de A73 richting Maasbracht. Nou, dat is de langste file op dit moment. De brandweer is op dit moment aan het blussen, maar je doet er 50 minuten langer over.
3: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.

De Cubaanse gitariste Laura Mazon Franqui speelde de Danza Brasileira. Ja, dat is een viering van de Braziliaanse danscultuur. Die werd dan weer geschreven door Jorge Morel, die een Argentijns-Amerikaans gitarist was. Nou, we blijven nog even bij Amerika. Morgen is het groot feest daar. Het land bestaat dan op de kop af 250 jaar. Het was op 4 juli 1776 dat het land zich ontworstelde aan de Britse afhankelijkheid. En dat had ook een Nederlands randje. Het Nederlands Caribische eiland Sint Eustatius was de allereerste buitenlandse entiteit die de Verenigde Staten erkenden als land. Morgen barst het feest dus los, onder andere met Sail 250, een evenement met historische zeilschepen van over de hele wereld die 5 Amerikaanse havensteden aandoen. En ook de Nederlandse driemaster Oosterschelde is van de partij. Morgen ligt hij in New York City. Nou ja, een Nederlands tintje dus in New York. Doen wij gewoon een New York tintje hier in de studio met de derde symfonie van Aaron Copland.

Dit was de derde symfonie van Aaron Copland. Je hoorde het tweede deel daaruit. Het nieuwste album van het London Symphony Orchestra, onder leiding van Antonio Pappano, op hun eigen label uitgegeven. En ja, deze symfonie schreef Aaron Copland rond 1944, 45, 46. En het is daarmee een heroïsch, een optimistisch stuk. Zo om die laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog te vieren. En de veerkracht en de weerbaarheid van de mens te vieren. Mooie symfonie. Dit jaar zou Barry Tuckwell 95 jaar zijn geworden. Hij was een Australisch hoornvirtuoos uit de 20e eeuw. En aanvankelijk kreeg Tuckwell piano- en orgelles. Maar toen hij op zijn 13e voor het eerst op hoorn speelde, was hij verkocht. Later zou hij die eerste periode met de hoorn omschrijven als een liefdesaffaire. In 68 stopte Barry Tuckwell bij het London Symphony Orchestra. Hij ging zich op zijn solocarrière concentreren. Dat was een goede keus, want bij leven werd hij al als hoornlegende gezien. Er zijn veel componisten geweest die werken voor hem schreven. Thea Musgrave bijvoorbeeld. Zij schreef een excentriek werk dat reden was voor ironisch commentaar. En Tuckwell zei tegen de critici: er staat bij elke uitgang een hornist, dus niemand kan voortijdig de zaal verlaten. En ook Oliver Nussen schreef een hoornconcert voor Tuckwell. In een interview met The Guardian vertelde Nussen: in de jaren 60 was de London Symphony Orchestra buitengewoon goed. Er zaten extreem goede spelers in, onder wie Barry, die nog een tijdje bij mij heeft ingewoond. Nussen wilde al heel lang een concert voor Tuckwell schrijven en in 1994 werd die droom werkelijkheid. Dit is het begin van dat concert.

Een gedeelte uit het hoornconcert van Oliver Nussen dat hij schreef voor Barry Tuckwell. En die hoorde je hier ook als solist. Samen met het London Sinfonietta onder leiding van de componist zelf. Barry Tuckwell was behalve hornist ook actief als voorzitter van de International Horn Society. Hij richtte in 1997 de Barry Tuckwell Beurs op om getalenteerde hoornstudenten opleidings- en uitvoeringsmogelijkheden te bieden. En in datzelfde jaar stopte hij als uitvoerend muzikus. Hij keerde terug naar Australië, ging lesgeven aan het conservatorium van Melbourne. Tuckwell maakte in totaal meer dan 50 solo-opnamen, waaronder 4 versies van de hoornconcerten van Mozart. Deze opname is gemaakt in de jaren 80. Tuckwell dirigeert zelf het English Chamber Orchestra.

tweede en derde deel uit het vierde hoornconcert van Mozart, Barry Tuckwell met het English Chamber Orchestra. Ja, we zijn met NPO Klassiek natuurlijk de zomer in aan het glijden. En dat betekent dat alle avondconcerten zomeravondconcerten zijn. En daarom is dan Opera Live ook eventjes vermomd als zomeravondconcert. Morgen hoor je op deze zender gewoon als vanouds een volledige opera. Vanaf een van 's werelds beste podia. Presentator Martijn Cornet neemt je morgen mee naar het legendarische operahuis La Scala in Milaan. Daar klinkt een opvoering van Lucia di Lammermoor, een meesterwerk van Gaetano Donizetti. Het verhaal gaat over de beeldschone Lucia die op slinkse wijze wordt uitgehuwelijkd, terwijl ze eigenlijk verliefd is op een ander. Ze wordt tot wanhoop gedreven en dat mondt uit in haar ijzingwekkende waanzinsscène. Echt een waagstuk voor sopraan Rosa Viola, die de titelrol zingt in La Scala.

Dit was de aria Ah, je fus bien inspiré uit Didon van Niccolo Piccini. En je hoorde sopraan Rosa Feola als koningin Dido die terugblikt op haar liefde voor Aeneas en tegelijkertijd beseft dat die liefde haar ondergang heeft betekend. Morgen is deze sopraan, Rosa Feola, te horen in de opera Lucia di Lammermoor van Piccini's landgenoot, de Italiaanse Gaetano Donizetti. Hier vanaf 7 uur dus op NPO Klassiek in Opera Live. Nee, het zomeravondconcert. Nou, en dan nog een nieuwe cd met muziek van de 16e eeuwse componist John Boole. Een Engelsman die vluchtte naar het huidige België omdat hij zich privé flink in de nesten had gewerkt. Volgens de Engelse gezant in de Nederlanden vluchtte Boole, ik citeer nu, uit de schuld van een verdorven geweten. En ontsnapte die aan, ik citeer weer, gerechtelijke vervolging voor incontinentie, hoererij, overspel en andere ernstige misdaden. Nou, in België zat hij goed. Hij werd de organist van de kathedraal van Antwerpen, nota bene. Nou, zo kan het dus allemaal lopen. En dit is klavecimbalmuziek van John Boole, waarin hij zich afvraagt, zoals ongetwijfeld zeer geregeld, why ask you?

0: Dat was Why Ask You, zo heette dit klaversymbolstuk. Muziek van John Boole, een stouterd, maar die mooie muziek maakte. En het werd gespeeld door Dmytro Kakashinsky. Een nieuw album trouwens. Brecht is al in de studio voor Opium, zometeen na zevende. Ha, Brecht, ja, wie hallo, heb je straks als gast?
1: Zometeen Toby Dame, een Duitse stripmaker. Die heeft deze indrukwekkende graphic novel gemaakt. En daar gaat hij over vertellen. Gaat over Duitse perspectieven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Oh, ja. Columbusstraat heet hij. Prachtig boek, ziet het eruit. Mooi. Fijne uitzending geweest. Alles vind je op npoklassiek.nl/podium. Dag!
2: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Human neemt je mee naar mooie herinneringen aan een vreselijke tijd. Als jongetje van 11 krijgt cabaretier Eyup Gargesh kanker. Hij overleeft de ziekte ternauwernood. Toch koestert hij het kinderziekenhuis. Kijk morgen naar Overleven. Over het najagen van dromen. Human. Radicaal menselijk.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties nu de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden en is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het er wel mee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van die verkeersboetes. En de politie in Amsterdam heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Het gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval waren online te zien. Het weer. Vanavond is nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het dan in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig en er worden 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Nou goed.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
1: Opium met Brecht van Hulten. Goedenavond en welkom bij Opium. Het komend uur krijg je van ons naast veel mooie en verrassende muziek een culturele weekendtip uit Brabant. In de rubriek Bijna Vergeten verdiepen we ons in buitenaardse zaken.
13: En met mijn gast praat ik dan weer over buitengewoon aardse zaken. Met de Duitse stripmaker Toby Dame tekende en schreef een historische beeldroman over zijn Duitse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een indrukwekkend boek waar hij zometeen over vertelt. Maar eerst muziek uit die tijd van een Duitse componist.

0: Je hoorde Melody, gecomponeerd en gespeeld door de Duitse jazz-trombonist Willy Berking en zijn orkest. Willy Berking leefde in dezelfde tijd en werd geboren in dezelfde stad, Düsseldorf, als de hoofdpersoon van de onlangs verschenen beeldroman of graphic novel Columbusstraat, een familiegeschiedenis van 1935 tot 1945. Het boek is getekend en geschreven door de Duitse stripmaker Toby Dame, die al jaren in Nederland woont, en beschrijft de Tweede Wereldoorlog vanuit het oogpunt van zijn Duitse familie. Het verhaal over zijn familieverleden in oorlogstijd is gebaseerd op jarenlange analyse van historische documenten en op persoonlijke getuigenissen van zijn familieleden. En hij zit hier, Toby Dame. Welkom.
1: Hoi, fijn dat je er bent.
0: Ja. Ja, jouw boek Columbusstraat begint met het moment dat je wordt weggeroepen van je werk. Je springt in je auto en je gaat haastig op weg naar het ziekenhuis waar jouw vader ligt op het einde van zijn leven. En dat heb je. Het is dan 2015 en tijdens die rit spoken er allerlei zinnetjes door je hoofd. Ik zal nog veel antwoorden moeten missen. Weet ik eigenlijk wel genoeg? Was jouw vader de belangrijkste bron voor het verhaal wat je in dit boek vertelt?
1: Ja, in die zin dat hij vooral de ankerpunt was voor het verhaal. Ik heb een lange treinreis met hem gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. We hebben daar een heel lang gesprek gevoerd. En dit gesprek heb ik opgenomen. Hij had me in mijn jeugd, in mijn kindheid eigenlijk al heel veel verteld. Maar ik dacht, ik moet die toch maar op een bepaalde manier ordenen. En liet me dan van hem eigenlijk zijn hele leven vertellen. En daar heb ik dan eerst niks mee gedaan. Maar later, toen hij overleed, realiseerde ik hoe belangrijk dit was. En dat ik daardoor eigenlijk ook zo'n beginnende chroniek van die oorlogsjaren had.
0: Ja, want je zegt, hij vertelde mij in mijn jeugd al wel over de familiegeschiedenis. Ja, een groot deel van jouw familie, grootouders, ooms en tantes, stonden aan de kant van Hitler. Of waren in ieder geval niet heel openlijk heel erg tegen. Vanaf welke leeftijd was je ervan bewust van die rol van jouw familie in oorlogstijd?
1: Nou, eigenlijk werd mijn grootvader in de familiekringen, in de familiegeschiedenis die altijd zo doorgegeven wordt, eigenlijk altijd als held karakteriseerd. Als iemand die zich verzet heeft, die ook tegenstanders van het regime vertegenwoordigd heeft als advocaat. Dat was het ene verhaal, maar een heel belangrijk verhaal was het. De pleegvader van mijn vader, Ewald Hoet, waar hij dan heen gestuurd werd naar het zuiden van Duitsland om hem van die bommen die op Düsseldorf vielen te beschermen. En deze man heeft zich vrij open tegen het regime uitgesproken. En daardoor en werd daarvoor gevangen genomen en uiteindelijk vermoord. En dat hoorde ik als kind al. En toen besefte ik, dit was wel een heel gevaarlijke tijd. Dus het besef was eigenlijk heel vroeg er. Maar ja, hoezeer ze meegeveerd zijn met het regime, dat heb ik dan eigenlijk pas uit die bronnen gehaald. En ja. Daar kon ik mijn vader natuurlijk ook niet meer precies naar vragen.
0: Nee. Dus op het moment dat jij dat interview had, want is dat al lang geleden? Dat jij
1: ja, dat is echt wel 20 jaar geleden.
0: Ja. Ja. En toen had je dus nog niet het idee, ik ga een chroniek maken van mijn familiegeschiedenis.
1: Nee, maar ik ben als striptekenaar, was ik toen al, ben je eigenlijk altijd op zoek naar verhalen. En daar dacht ik, ja, dit heeft toen indruk op mij gemaakt. Maar misschien kan ik dat op een gegeven moment ook doorvertellen. Maar het was vooral eerst het verzamelen op zich. Ja. Het was natuurlijk ook heel anekdotisch, geen stringent verhaal.
0: Nee. Ja. En toen ben je het gaan onderzoeken. Je hebt heel veel familieleden gesproken, maar je hebt er ook heel grondig onderzoek gedaan en analyses met een professor van het NIOD. Waar was je naar op zoek?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Ik zocht eigenlijk. Als eerste heb ik gewoon alle informatie die ik had, alle brieven.
0: Brieven jouw ooms bijvoorbeeld,
1: van mijn
0: die
1: ooms
0: aan het front streden.
1: Ja, precies. Ja. Maar dan natuurlijk ook van de familie naar hun toe. Maar mijn opa heeft bijvoorbeeld ook schriftjes volgeschreven met herinneringen. Dit heb ik alles gezameld en heb dit eerstmaal een grote timeline daarvan gemaakt om het ook weer te ordenen. En waar ik op zoek was, was eigenlijk, nou ja, die vraag die natuurlijk altijd erachter staat is, hoe had dit kunnen gebeuren? En tegelijkertijd, hoe zijn mensen met hun eigen verantwoordelijkheid in dit regime omgegaan? Nou, dat waren zo vragen die me bezig hielden. En tegelijkertijd de rol als vader ook. Hoe je probeert je familie te beschermen. Ik ben zelf inmiddels vader. Dan begrijp je veel eerder dat je misschien andere morele keuzes maakt. En vooral bezig bent je familie te beschermen.
0: Ja. Wat ontdekte je? Wat heeft het meeste impact op jou gehad?
1: Ja, nou ja, vooral waar ik van schrok was dat, nou ja, ik zei al, hij werd als held verkocht, maar dat er toch wel ook overlappingen waren met die ideologie. Dat hij ressentiments tegen de Joodse bevolking had. Niet uit die racistische motieven vanuit de nazi-ideologie, maar eerder uit een katholiek, uit religieuze vanuit een religieuze achtergrond. Dat vond ik dan natuurlijk heel schokkend dat te lezen. Maar tegelijkertijd verklaart het ook weer wat. Dat dit sentiment in een groot deel van de bevolking aanwezig was.
0: Ja, en nou, je zei het net al, je noemde het even kort. Düsseldorf, waar hij opgroeide, is in 1942 bijna helemaal plat gebombardeerd. Dat waren dingen die ik eigenlijk niet wist.
1: Mm-hmm.
0: Hoe was dat voor jou om dat zo onder ogen te zien?
1: In Duitse steden zie je dat nog. Als je daar met open blik doorheen loopt, dan zie je meteen, oké, dit is een oud gebouw. En dan heb je een paar gebouwen die nieuwer zijn, moderner. En dan besef je meteen, oké, hier is of het was een oud huis wat afgebroken is, maar waarschijnlijker is. Omdat je dat vaker ziet, dat hier bommen zijn gevallen. En die wijk waar mijn vader opgegroeid is, daar was het niet zo. En daar zie je hoe mooi dat eigenlijk allemaal was. Maar een andere gedeelte van de stad is niks meer over. Die is helemaal opnieuw arrangeerd eigenlijk. Daarna hebben ze de stad compleet overhoop gegooid en nieuw ingedeeld. En daarom die straat waar mijn opa zijn kantoor had, die bestaat gewoon niet meer.
0: Nee. En je zei ook, je vader moest dus, dat had ik me ook nooit zo gerealiseerd, omdat je toch in Nederland vooral denkt natuurlijk als de Duitsers, als aanstichters. Maar jouw vader moest als kind dus ook naar het platteland bij een pleegfamilie, omdat het veel te gevaarlijk in de stad was. Dus heel veel kinderen en jongeren hebben eigenlijk heel veel angsten doorstaan. Dat zie je, maak je ook heel duidelijk op heel veel plekken in je boek.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik vond het bizar dat ik me dat zo nooit zo gerealiseerd had.
1: Ja, dat is natuurlijk.
0: Kinderen zijn altijd onschuldig.
1: Ik vind het ook altijd zo bijzonder, nou ja, als je daarover nadenkt, dat deze jonge generatie daar niet voor heeft gekozen, maar toch de gevolgen daarvan zo ontzettend mee moest maken. Ik zeg het ook altijd als ik lezingen doe, die generatie die dan echt in de oorlog gestuurd werd, de meeste daarvan, die soldaten, die hebben nooit gestemd. Die werden dan, en mijn oom Eberhard, die was 33, was die 12. Dus vanaf dit moment was zijn hele leven voorbestemd. En dat vind ik dan ook dat je daarover nadenkt, dan denk je, wat maken we vandaag voor beslissingen die gevolgen voor onze kinderen hebben. Dus ik probeer het verhaal ook altijd een beetje naar het nu te trekken, naar het heden.
0: Ja, er zit toch wel een boodschap in, als ik jou zo hoor.
1: Ja, ik denk dat geschiedenis nooit zo afgesloten is. En er zijn wel veel oorlogen in Europa geweest die we zijn vergeten, maar of waar we niet meer zo mee bezig zijn. Maar de Tweede Wereldoorlog was zo groot en die heeft eigenlijk nog steeds grote invloed. Misschien ook omdat wij ons systeem zo ingericht hebben, omdat we dat eigenlijk nooit meer willen. De hele EU, de partnerschap tussen landen, dat is komt alles voort uit de Tweede Wereldoorlog, omdat we dat niet meer wilden. En des te enger is het natuurlijk ook, als er weer krachten zijn die dat allemaal niet zo erg vonden, of die weer zo een taal spreken die ik dan ook weer herken uit de bronnen die ik gelezen heb.
0: Nationaal socialisme, ja. Ja. Was het moeilijk voor je om, om eerlijk naar die waarheid te kijken? Dus soms ook met de pijnlijke kanten die je ontdekte over jouw familie?
1: Nee, ik vond het heel belangrijk dat ik niks weg wilde laten. Ik vind het eigenlijk ook moeilijk daar een oordeel over te hebben, want ik ben natuurlijk opgegroeid in een tijd met democratische waardes en heb nooit die angst gevoeld die zij hebben gevoeld. Want iedereen kon je gewoon verklikken en dan was het einde verhaal. Daarom vind ik dat moeilijk daarover te oordelen, maar daarom ik koos dan daarvoor ze vooral voor zichzelf te laten spreken en heb heel veel inhoud uit dialogen en maar ook dialogen die dan eigenlijk uit een brief voortkomen. Of ik teken dat wat mijn ooms in hun brieven schrijven, maar tegelijkertijd teken ik dan die realiteit van de oorlog die zij niet door wilden vertellen aan de familie thuis. Ik denk dat het daarom ook zo dichtbij komt, omdat je de mensen zelf hoort spreken.
0: Ja, het is een enorm contrast inderdaad. Mm. Jouw tekeningen die de oorlog vertellen en die brieven die een heel ander verhaal vertellen. Ja. De familiegeschiedenis gemixt met een zeer sterk doorstaafde historische roman. Columbusstraat, een familiegeschiedenis. De graphic novel is dus nu in het Nederlands vertaald. Is 2 jaar geleden al uitgegeven in het Duits. Nu ook in het Nederlands. Een breed publiek. Laten we hopen dat iedereen het leest. Uitgegeven bij Scratch Books. Dank dat je was, Toby Dame.
1: Heel erg bedankt.

Nemijärvi leidde het Bergen Philharmonisch Orkest en dat speelde variaties op een oud volkswijsje uit hun eigen stad, geschreven door de Noorse componist Johan Halvorsen. En we blijven in Scandinavische sferen, want de vier mannen van het Vision String Quartet voeren nu een eigen compositie uit die ze Fjordeby noemen en die klinkt alsof het naast smeltend ijs wordt gespeeld.

0: Ja, zo klinken die smeltende fjorden. Het is vrijdag en dus krijg je van ons een culturele weekendtip van een van onze culturele ambassadeurs in het land. En vanavond is dat Tessa Smeulers vanuit Brabant. Hoi Tessa.
1: Hallo, goedenavond.
0: Waar wil jij de luisteraar graag op attent maken vandaag?
1: Nou, het zomerfestivalseizoen is in volle gang. Dus ik dacht, ik blik even vooruit. En dacht, speur je agenda alvast af voor de maand augustus. Want dan kan je naar Festival Boulevard in Den Bosch. Van 6 tot en met 16 augustus. Okay, en dat is natuurlijk nog even, een mega groot programma.
0: Ja, dat is nog even vooruit. Heb jij natuurlijk ook een speciale band bij met Festival Boulevard.
1: Zeker.
0: En daar gebeurt een heleboel. Maar jij hebt vast iets uitgezocht voor de luisteraar.
1: Precies, ja. Er zijn ontzettend veel voorstellingen, dus verdiep je vooral in het programma. Maar ik dacht, ik licht er twee uit. Ook bekende makers voor mij. Ontroerend goed met Handle with Care. En dit is een theatervoorstelling in een doos. Er zijn geen acteurs, er is geen technici. Er is alleen een doos en er is publiek. En hoe dat werkt, is er wordt een doos naar het theater gestuurd, of naar Boulevard in dit geval. En die instructies die ze meekrijgen zijn vrij simpel. Nodig groep mensen uit op een specifieke avond, op een specifiek tijdstip. Laat het publiek plaatsnemen, zet de doos midden op het toneel. En dan staat er een toeschouwer op en begint de voorstelling. En wat er zo mooi aan is dat die makers begonnen met dit idee in coronaperiode. Want ze merkten dat de digitale verbinding ons niet per se dichter bij elkaar bracht. Maar ze dachten, welke analoge verbinding kun je aangaan met mensen die je niet ziet, die niet aanwezig zijn, en kan theater daar een rol in spelen? En uiteindelijk gaat het meer over hoe kunnen wij in een wereld met 8 miljard mensen ons verhouden tot elkaar? En hoe kunnen we de ontmoeting een beetje in de hand spelen. Het is een soort aanjager van een ontmoeting. Maar dan met een bordspel in een doos. Lijkt me heel interessant.
0: Ja, precies. Want er zijn dus geen acteurs. En de mensen zelf, het publiek, maakt de voorstelling. Dus dat is ook geen één avond hetzelfde natuurlijk.
1: Dat denk ik niet, nee. Nee.
0: En dan had je nog een tip.
1: Ja, ik had er nog één. En dat is het gezelschap Backbone met choreograaf Donna Chittick. En de voorstelling heet Sounds. En Donna die bracht haar jeugd door op Sint Maarten. En in Sounds, de voorstelling, ervaar je de kleuren en de geluiden van die wereld. Het is een melancholische voorstelling waar de geschiedenis in doorklinkt. En het zijn veel warme kleuren, veel vrolijkheid en muziek als hoofdpersonage. Je hoort de soca, souk, kompa, hiphop en allemaal Afrikaanse klanken. En die muziek staat centraal en gaat ook vooral over de Afro-Caribische gemeenschappen die muziek al generaties lang met zich meedragen. En die ritmes die zijn ontstaan vanuit migratie, vanuit verzet, feest en ontmoeting. En hoe dat bij verbindend blijft. En wat er heel erg mooi aan is aan deze voorstelling, dat ze er nog een extra element aan toevoegt. Want zij maakt door middel van licht en vibraties de muziek niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar en voelbaar. Dus ook voor mensen die een auditieve beperking hebben bijvoorbeeld, daarvoor ontwikkelden ze speciale trilriemen en ritmisch licht. Dus je kan, het is een heel inclusieve en heel mooie voorstelling.
0: Ja, nou dat zijn twee mooie tips. Mensen moeten nog even wachten tot augustus. Maar dan zeker gaan naar Festival Boulevard. En als je nog wil weten wat er verder nog op het programma staat daar die dagen, kijk dan op festivalboulevard.nl. Dankjewel voor je tip, Tessa Smeulers.
1: Met plezier.

Thomas Beyer en Nicolaas van Pauken speelden samen het derde deel uit de sonate voor piano vierhandig, KV 521 van Mozart. En in onze dagelijkse rubriek Bijna Vergeten klinkt zometeen muziek bij een ontvoering door aliens. Maar eerst speelt ensemble La Colombina een Spaans lied uit de 17e eeuw, De tu vista celoso.

voelt de spanning oplopen. Evil Spirits from the Sky, zo noemde componist Mark Isham deze onheilspellende klanken bij de muziek die hij schreef voor de film Fire in the Sky uit 1993. En die Evil Spirits zijn aliens die de Amerikaanse houthakker Travis Walton hebben ontvoerd. Het overkwam de echte houthakker Travis Walton, zo schreef hij in zijn biografie, autobiografie, die met Fire in the Sky een verfilming kreeg.

Muziek uit de UFO-film Fire in the Sky was dat. Ja, UFO's, aliens, onverklaarde buitenaardse interventies. Filmmakers zijn er dol op. En het is dan ook een bron van inspiratie voor tal van films. Enkele daarvan, waaronder Fire in the Sky, zijn dit weekend te zien tijdens het Unidentified Anomalous Pictures Festival in Hilversum. Er komen wetenschappers en UFO-deskundigen naar het filmhuis voor gesprekken, discussies en inspiratie bij de films. Zeker een tip voor iedereen met interesse in buitenaardse zaken. En met die tip sluit ik Opium voor deze week af. Na 8 uur presenteert Bijtke de Jong het zomeravondconcert met opnames uit Granada en Würzburg. Heel veel plezier daarbij. Fijn weekend alvast en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Maandag om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms in het Zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een 60-jarige Duitser. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd eerder die dag ook al het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd na een blikseminslag op het festivalterrein. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek aan, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
7: Goedenavond. Een avond Mozart. Dat is wat je kunt verwachten van het NTR avondconcert vanavond. In elk geval de komende 2 uur. Ik heb hier namelijk 2 buitenlandse concertopnamen klaarstaan waarin Mozarts muziek een centrale rol speelde. Vanaf 9:50 hoor je een concert van het Mozart Festival, dat 2 weken geleden plaatsvond in Würzburg in Duitsland, met onder meer Mozarts pianosonate nummer 14, gespeeld door Severin van Eckartstein. En daarvoor klinkt een opname van het Festival de Musica y Danza Granada, van een concert dat plaatsvond in het Alhambra, in het paleis van Karel V in Spanje dus. Daar speelde het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, een orkest uit Florence, vorige maand een concert met de 3 laatste symfonieën van Mozart. Deze symfonieën componeerde Mozart in de zomer van 1788. Hij was toen 32. Symfonie nummer 39 voltooide Mozart op 26 juni. Symfonie nummer 40 op 25 juli. En symfonie nummer 41 op 10 augustus. Dus steeds maar met een paar weken ertussen. Ik laat je zo eerst die 39e symfonie horen. Bij dit werk valt op dat Mozart de hobo's wegliet, maar koos voor de warmere klank van klarinetten. Mozart was bevriend geraakt met klarinettist Anton Stadler en in de ban geraakt van de klank van de klarinet. En dat merk je dus terug aan deze symfonie. Dit is die 39e symfonie, uitgevoerd door het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino onder leiding van Zubin Mehta.

Mozart's 39e symfonie. Gespeeld door het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino onder leiding van Zubin Mehta. Je hoort een opname die gemaakt is in het Alhambra in Granada tijdens het festival de Musica y Danza Granada. Dit festival vond vorige maand voor de 75ste keer plaats, een jubileumeditie dus. Nou, bij dit concert speelde het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino Mozart's drie laatste symfonieën, symfonie nummer 39, 40 en 41. Symfonieën die Mozart componeerde in een periode van grote financiële zorgen. Mozart had toen niet kunnen vermoeden dat de openingsnoten van zijn 40ste symfonie wereldwijd bekend zouden worden. Zelfs onder mensen die nooit naar klassieke muziek luisteren. Ik had het net over de rol van de klarinet, het instrument waar Mozart rond de periode dat hij deze symfonieën schreef enorm van ging houden. En in symfonie

39, die je net hebt gehoord, waren er geen hobo's, maar gebruikte Mozart in plaats daarvan twee klarinetten. Voor Mozarts 40ste symfonie ging dat anders. Mozart schreef in eerste instantie een versie met twee hobo's zonder klarinetten, maar voegde in een latere versie alsnog twee klarinetten aan de symfonie toe. De hobo's bleven. Tegenwoordig wordt meestal die tweede versie uitgevoerd. Zo ook in het Alhambra vorige maand bij dit concert van het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Dit is Mozarts 40ste symfonie.

De 40ste symfonie van Mozart. Met daarin misschien wel de bekendste noten die Mozart ooit geschreven heeft. Je hoort een uitvoering van een week of 3 geleden door het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Bij een concert dat onderdeel uitmaakte van het Festival de Musica y Danza Granada. Het orkest stond dit concert onder leiding van de nu 90 jaar oude Zubin Mehta. Mehta trad vaker op bij dit festival in Granada, voor het eerst in 1964. Het derde en laatste werk op het programma bij dit concert was opnieuw een Mozart-symfonie. Mozarts 41ste symfonie, zijn laatste. Ook wel bekend onder de naam Jupiter. Een symfonie waarmee Mozart vooruitwijst naar de romantiek. Het werk zit vol expressie. Niet voor niets kreeg het werk de bijnaam Jupiter-symfonie, om de grootsheid, het krachtige karakter van het werk. Overigens had Mozart zelf niets met die bijnaam te maken. Hij heeft hem zelf niet verzonnen. Maar het geeft wel iets aan over hoe er in zijn tijd naar deze muziek gekeken werd.

0: Zo klonk de uitvoering van Mozarts 41ste symfonie, zo'n 3 weken geleden in Granada in het Alhambra. Het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, een orkest uit Florence, speelde hier onder leiding van Zubin Mehta. Op het programma stonden dit concert de laatste 3 symfonieën van Mozart, heel kort na elkaar gecomponeerd, in minder dan 6 weken tijd.
1: Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Ook in het volgende concert dat ik hier voor je heb, speelt Mozart een centrale rol. En dat is ook niet zo gek. Het is een concert van het Mozart Festival in Würzburg. 2 weken geleden opgenomen. Het is een solo recital van pianist Severin von Eckartstein. Deze Duitse pianist won in 2003 de prestigieuze Koningin Elisabeth-wedstrijd. Hij opende zijn recital in Würzburg met Mozarts pianosonate nummer 14. Een pianosonate die in Mozarts tijd bedoeld was voor intieme settingen, een huiskamer bijvoorbeeld. Heel anders dan de symfonieën die net geklonken hebben.

Applaus voor Severin von Eckhard Stein. Hij speelde Mozarts 14e pianosonate. Een werk uit 1784. En dat deed hij live bij het Mozart Festival in Würzburg. Na deze sonate speelde von Eckhard Stein een werk uit een heel andere periode. Een stuk uit 1924 van de Franse componist Robert Casadesus. Een componist die samenwerkte en samenspeelde met Maurice Ravel en die bekend werd om zijn uitvoeringen van muziek van Mozart. En dat is meteen het antwoord op de vraag: waarom staat muziek van deze Casadesus geprogrammeerd op een Mozartfestival? Nou, daarom dus. Van Casadesus hoor je een selectie uit zijn 24 preludes opus 5.

Een selectie uit de 24 preludes van Robert Kazatsu, gespeeld door Severin van Eckartstein. Je luistert naar een live opname, gemaakt tijdens een concert op 20 juni, zo'n 2 weken geleden dus, in de Duitse stad Würzburg. 12 jaar na deze preludes van Robert Kazatsu componeerde zijn Duitse collega Paul Hindemith zijn tweede pianosonate. Net als Kazatsu had Hindemith een grote affiniteit met de muziek van Mozart. Hij voerde Mozart muziek veel uit, zowel als dirigent als als altviolist. En iets van de heldere klassieke vormen die Mozart gebruikte zijn ook terug te vinden in Hindemiths pianosonaten, al lijken het muzikaal gezien 2 heel verschillende werelden. Je hoort opnieuw Severin van Eckartstein.

Pianist Severin von Eckertstein speelde de tweede pianosonate van Paul Hindemith, gecomponeerd in 1936. En dat deed hij zo'n 2 weken geleden bij het Mozart Festival in Würzburg. Hierna was het pauze bij dit concert. De tweede helft van het concert hoor je over 5 dagen op woensdag 8 juli opnieuw in het zomeravondconcert. Want nu is het bijna tijd voor Passaggio Late Night. Tot Passaggio Late Night begint, blik ik alvast even vooruit op wat je morgen in het zomeravondconcert kunt horen. Dan hoor je de volledige opera Lucia di Lammermoor van Gaetano Donizetti. Een opname die gemaakt is in La Scala in Milaan, met op het podium het koor en orkest van La Scala. Donizetti is vooral bekend van zijn opera's, maar hij schreef ook een heleboel kamermuziek en orkestwerken. Dit is een fragment uit zijn concertino voor viool, cello en orkest in D-klein.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Goedenavond. Ja, dat zag je vast even niet aankomen dat ik hier zou zitten. Nou, ik moet bekennen, ik zelf ook niet. Dus we zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Karel, die werd opeens hartstikke ziek. Dus ik zou zeggen, beterschap, Karel. Maar weet je, hopelijk luister je nu helemaal niet, maar lig je gewoon te slapen. Enfin, mijn eindredacteur belde vanmiddag. Pieter, sorry, ik weet dat je vakantie hebt, maar niemand kan. Ja, ik had mijn vakantie ruim gepland. Met nog wat dagen na de hand om niet in de stress van alles op moeten ruimen en de vermoeidheid van een lange autorit weer aan het werk te moeten. Dus eerlijk gezegd zat ik inmiddels vooral wat uit mijn neus te eten op de bank. Maar die rust, hè. Die rust, dat is eigenlijk waar het om gaat. Niet waar je naartoe gaat. Zweden trouwens. Ik kan het erg aanraden. Om te beginnen scheelt toch al gauw een graad of 10. Maar daar gaat het dus niet om. Het gaat er volgens mij om dat je even alles los kunt laten. Dat er ruimte ontstaat voor verveling. Want dat is er namelijk nooit de rest van het jaar. Nooit lang genoeg in elk geval om iets nieuws te krijgen. Want vanuit die stilte hoop je dan dat er vanzelf weer iets opborrelt. En noem dat inspiratie. Noem het opladen. Noem het nieuwe energie. Maar ik keek naar wat foto's van mezelf van de vakantie en

Ik dacht, oei oei oei, daar zie ik een lijf dat vastzit in een cirkel van ongezond zijn. Ik zag de extra kilo's, de ballast. Ja, en gewoon een dieet volgen, dat is niks voor mij. Ik heb toch een ander soort motivatie nodig. Dus ik heb me voorgenomen om ergens volgend jaar de beroemde reis die Mendelssohn door Schotland maakte op de fiets na te gaan. En toen ik dat eenmaal bedacht had, wist ik, aha, nu brandt er weer een vuurtje. Een vuurtje dat ik hier, achter deze mengtafel, heel goed brandend kan houden. Maar ik zou zeggen, help me er gerust af en toe aan herinneren. Welkom bij Passaggio Late Night.

Pianist Peter Donohoe met een van de fantasieën of caprices voor piano. Opus 16. Dit was de derde, de fantasie The Rivulet. Muziek van Felix Mendelssohn. Ja, The Rivulet, het beekje waar Mendelssohn graag langs liep met een van de dochters van het gezin in Wales, waar hij na zijn reis door Schotland nog een paar dagen verbleef. Het is muziek vol warmte, maar toch lichtvoetig en gracieus. En dat is volgens mij Mendelssohn ten voeten uit. Dit is ook lichtvoetig en gracieus. Leggero e gracioso. Uit de balletsuite van Hendrik Andriessen. Je hoort het Symfonieorkest, Orkest van het Oosten, onder leiding van David Porcelein.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en hoe weet je nou beter dat ik hier terug ben op mijn post... nou dan dat ik weer eens een mooie late-night jazzplaat voor je uit de kast haal. Eentje die nog niet zo lang in mijn kast staat trouwens. Want ja, gisteren ben ik op mijn vrije dag namelijk nog wat platenwinkeltjes afgestruind. En ik kwam deze plaat tegen van klarinetist Tony Scott. Ik heb meerdere platen van hem. Ik heb ook wel eens eerder iets van hem laten horen. Ik vind het namelijk heel bijzonder hoe zijn muzikale levenspad is. Begonnen in de jaren 50 in New York. Succesvol daar. Ja, als het om jazz gaat, dan wil je toch in de jaren 50 in New York zijn. Nou ja, ondanks die successen... Hij had daar makkelijk allerlei big bands kunnen beginnen... en goed geld kunnen verdienen. Maar hij dacht, nee, dat wil ik allemaal niet. Ik wil recht blijven doen aan wie ik als muzikus ben. Dus ik wil mezelf steeds opnieuw blijven uitvinden. Hij reisde er de hele wereld voor over... Maakte ook platen met Afrikaanse muzici, met Aziatische muzici. Maar toch bleef hij ook af en toe terugkeren. Terugkijken misschien zelfs naar zijn grote voorbeelden en inspiratiebronnen. Want hoewel hij niet stil kon blijven zitten, bleef hij wel die bagage met zich meedragen. En de plaat die ik heb, komt uit de jaren 80. The Sung Heroes. Hij bezingt zijn helden. En dit nummer Misery to Lady Day... Oftewel voor Billie Holiday. Voor haar schreef hij het. Ze heeft het nooit gezongen, uitgevoerd. Maar hij speelt het hier samen met Bill Evans. Jawel. Scott LaFaro, contrabas en Paul Motion, drums.

0: De fantasie CPE Bach's Empfindungen. Ja, muziek dus van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Daria van den Berken. Het is fascinerende muziek, hè. Al was het maar omdat die naam Carl Philipp Emanuel Bach toch meestal niet in de eerste plaats naar boven komt als het gaat om zulke prachtige pianomuziek. Ja, zeg je pianomuziek, dan zeg je Chopin, Rachmaninoff, verzin het allemaal maar. En dan een hele tijd later denk je, ja, Carl Philipp Emanuel Bach, die heeft er ook zulke prachtige dingen geschreven. En dat blijkt hier maar weer eens. Mooi gespeeld door Daria van den Berken.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Want Mozart, ja, die was niet alleen een geniale componist. Hij was ook een virtuoos brievenschrijver. Van zijn 13e tot aan zijn vroegtijdige dood op 35-jarige leeftijd schreef hij wel honderden brieven aan zijn moeder, zijn vader, zijn zus, zijn opdrachtgevers, zijn vrouw. En heel veel van die brieven die zijn ook bewaard en te vinden op de site van het Mozarteum in Salzburg. Moet je zeker bekijken, want je kan ook aan de handschriften bekijken. Dat is zeer interessant en de moeite waard. Maar daarom hoor je nu de komende tijd in Passaggio Late Night brieffragmenten waarin Mozart aan het woord komt. En die brieven die zijn al een tijdje geleden ingesproken door acteur en cabaretier Owen Schumacher. Owen Schumacher in de rol van Mozart dus. En als Mozart 18 jaar oud is, daar zijn we nu aangekomen, heeft hij het al ontzettend druk met componeren. Hij krijgt de ene compositieopdracht na de andere. En een van die opdrachtcomposities die komt van de keurvorst van Beieren, die hem vraagt een komische opera te schrijven voor het carnaval van 1775. Mozart is dan samen met zijn vader en zijn zus aanwezig bij de première. En zijn moeder zit samen met hun hondje Bimbel vol spanning thuis te wachten op bericht uit München.
2: Wolfgangs woorden. Het leven van Mozart in brieven.
3: München, 14 januari 1775. Godlof! Mijn opera La Vinta Giardiniera is gisteren in première gegaan en werd zo goed ontvangen dat ik onmogelijk het spektakel kan beschrijven, mama. Ten eerste was de schouwburg zo afgeladen vol dat veel mensen naar huis moesten worden gestuurd. Na iedere aria was het een geweldig kabaal met applaus en geroep van Viva Maestro! Haar doorluchtigheid de keurvorstin en haar schoonzus, die tegenover mij zaten, riepen ook bravo naar mij. Toen de opera afgelopen was, werd er in de tijd dat het meestal stil is alsmaar geklapt en bravo geroepen. Soms hield het op, maar dan begon het weer en zo alsmaar door. Adieu, 1000 knuffels, ook voor brave Bimbo. Wolfgang Mozart.

De ouverture en de finale uit de opera La Finta Giardiniera, KV 196 van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoort het Freiburger Barokorkest onder leiding van René Jacobs. En al deze brieven die zijn er ook als podcast. Die vind je in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl. Zoek dan even op Wolfgangs woorden.

0: Dat prachtige tweede deel uit het tweede vioolconcert van Sergei Prokofjev. Mooie opname is het ook toch. Maria Milstein, violiste met Fion onder leiding van Otto Tausk. Maakt dat het inmiddels 11:15 is geweest.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En zoals je inmiddels weet hebben wij een kleine zomerstop ingelast van de Hollandse Nieuwe. Simpelweg omdat er in de zomer minder platen uitkomen, minder nieuwe albums. Iedereen bewaart dat toch weer tot iedereen weer terug is. Of juist zelfs voor de kerst. Hoe dan ook, er zijn toch nog wat recente albums die wij het afgelopen jaar maar een beetje hebben gemist. Zou ik kunnen zeggen. Hebben laten liggen op een bepaalde manier. Maar daar willen we toch ook wel een plek aan schenken. Bijvoorbeeld het album van het North Sea String Quartet. En zij maakten het album. Dan moet ik even zoeken hoe dat album ook weer heet. Wacht even, ik heb het hier geloof ik erbij. Ja, het album heet Zonar. En het is sowieso die hoes van het album is al geweldig. Met een viool die je daar ziet, die helemaal uit elkaar is gesloopt. Met een paar mensen in lapjassen en omheen. En allerlei attributen en elektronische made gadgets aan dat instrument. Ja, dat gedeconstrueerde instrument zou ik bijna zeggen, eraan vast. En dat is ook een beetje wat ze doen. Ze zijn een akoestisch strijkkwartet, het North Sea String Quartet. Altijd wel bereid om nieuwe wegen in te slaan. Dat doen ze hier zeker. Ze verkennen texturen van EDM, electronic dance music is dat, ambient en experimentele muziek. Maar ze blijven een akoestisch strijkkwartet. En dat combineren ze dus met elektronische elementen. En dat doen ze op een hele spannende manier. Janna Pelser is een van de muzici. En zij componeerde dit nummer dat op dat album Zonar staat. On the Edge. Dit is het North Sea String Quartet.

On the Edge heette dit, muziek van Janna Pelser, een van de leden van het North Sea String Quartet. En dat staat op een recente album, Zonar. En dit is muziek van Ruth Gibbs. Haar hoboconcert, het derde deel hoor je daaruit. De Juliana Koch hobo samen met het BBC Philharmonic onder leiding van Rumen Gamba.

Het derde deel uit het hoboconcert van Ruth Gibbs door Juliana Koch, hoboïste bij het BBC Philharmonic onder leiding van Rumen Gamba. Ja, ik zei eerder deze avond al dat toen ik mijn vakantiefoto's bekeek, dat ik toch een beetje schrok van hoe ik daar zelf op overkwam. En dat deed me ook weer denken aan een gedicht dat Ingmar Heitse een tijdje geleden schreef. Vaderschemering. Hij leidt dat gedicht in. Dat is altijd wel leuk in dit boek, dat hij wat toelichting geeft bij de gedichten die hij heeft uitgekozen. Het is, zijn inspiratie voor dit gedicht kwam van het fenomeen dadbod. Oftewel, het betekent zoiets, schrijft hij, als vaderfiguur, waarbij het dan vooral gaat om het figuur dat een stuk plomper is dan vroeger als gevolg van het vaderschap. En nu ik erover nadenk, schrijft hij, is de vertaling papzak helemaal niet zo gek. Afijn, dat gedicht. Vaderschemering. De meeste vaders leven uit het lood. Als vrouw en kinderen slapen, schenken ze een borrel in. Elk glas zet de wereld verder waterpas. Onderhuids huist een andere man, wachtend tot er iets gebeurt, het scheuren van het weken vel. De vaders schenken weer eens in. Schrijven een dode vader een brief, zoeken foto's van een vroeger lief, proosten met de babyfoon. De nieuwbouwwijk ligt leeg en stil, omhelst door asfalt, uitvalswegen. Hier en daar brandt laat nog licht. Daar zet een vader zijn leven recht.

Muziek die je toch zelden hoort. Deze eerste symfonie van Aaron Copland. Je hoorde het eerste deel, de prelude daaruit. Gespeeld door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Wilson. Dit hoor je wel vaker, maar dat mag ook vaker. De Fantasia on a Theme by Thomas Tallis door Ralph Vaughan Williams. Symphonia of London, wederom onder leiding van John Wilson.

De Fantasia on a Theme by Thomas Tallis. Muziek van Ralph Vaughan Williams, gespeeld door de Symphonia of London onder leiding van John Wilson. En daarmee loopt de klok hier alweer aardig rap richting middernacht. Is het ook weer bijna weekend. Heb ik nog één nachtmuziek voor je in petto. Nocturne voor cello en orkest van Tchaikovsky. Dmitri Versman ga je horen samen met Nieuw Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Liv Marquis. En daarmee wens ik je een goede nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat heel veel prachtige muziek voor je klaar. Kon niet draaien, zie ik bijvoorbeeld al. Vierde ballade van Chopin. Genieten is dat hoor. Dus in dat geval zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. Maar voor iedereen zeg ik, blijf

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
5: aan tafel.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel!
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 4 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten. Hij uitte de afgelopen jaren vaak zijn twijfels over het militaire bondgenootschap. Op de NAVO-top van volgende week wordt volgens Reuters ook vastgelegd dat de bondgenoten tot de komende jaren 140 miljard euro gaan uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde in 1-1 na de verlenging, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 2. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.